0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld. Volgens de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij per ongeluk overboord viel of doelbewust wilde gaan zwemmen. De Italiaanse minister was zelf ook aanwezig in het bootje op het moment van het incident. Er is een zoekactie gestart. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. Daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus ook al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van, we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op het WK voetbal zijn de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama en is daardoor groepswinnaar. En Kroatië gaat door als tweede na een 2-1 overwinning tegen Ghana. Intussen zijn ook de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan begonnen. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet

0: uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuur geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Intussen meldt Kuwait, een van de golfstaten, dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Vermoedelijk gaat het ook om vergeldingsaanvallen, dit keer van het Iraanse leger. Iran reageert vaak door in de golfstaten Amerikaanse basissen aan te vallen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: En op het WK voetbal worden de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. Enkel bij die laatste is er al gescoord 0-1 in het voordeel van Oezbekistan. En dan nog het weer. Vannacht kans op onweer. Code oranje is dus van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: VRT Radio BNE Live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden ook nu weer Iraanse luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen geviseerd hebben. Het is al de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren geschonden. Trump dreigt intussen ook opnieuw met een grootschalige aanval op Iran. Kuwait, een van de golfstaten, meldde vannacht dat het luchtafweersysteem daar in werking is getreden om raketten en drones uit de lucht te halen. Ook in Bahrein, een andere golfstaat, zou volgens de lokale overheid het luchtalarm zijn afgegaan. Het Iraanse leger heeft de aanvallen intussen opgeëist en noemt het ook vergeldingsaanvallen liever voor de recente Amerikaanse aanvallen. In de golfstaten werden Amerikaanse basissen geviseerd. Het Iraanse regime dreigt er intussen ook mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. En in Brussel werden tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie dan weer op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. En op het WK voetbal zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. Congo won vannacht namelijk tegen Oezbekistan met 3-1 en duwde Zuid-Korea daarmee uit de lijst met beste derdes. De wedstrijd tussen Portugal en Colombia eindigde op een 0-0 gelijkspel. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog weer en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger namelijk voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen voor een aanval eerder deze week op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt met een grootschalige aanval op Iran. Het Iraanse regime dreigt dan weer het staakt het vuren dat werd overeengekomen tussen beide landen op te blazen. Gisteravond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert, dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk komen dan andere vragen van, ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: Door het onweer waren er vannacht verschillende incidenten op de weg. Op de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld raakte bij de Kennedy-tunnel een rijstrook versperd door wateroverlast. Ook op de E313 was er nabij Antwerpen wateroverlast op de weg. In Brussel werden dan weer de tunnels gesloten, ook vanwege wateroverlast. In de provincies Henegouwen en Namen zijn volgens de politie op verschillende plekken omgewaaide bomen op de weg terechtgekomen. Steve Clark, de bondscoach van Schotland, heeft ontslag genomen. Schotland werd eerder deze week uitgeschakeld op het WK voetbal. Schotland kon zich na 28 jaar opnieuw plaatsen voor het WK en eindigde als derde in groep C, maar behoort niet tot de top 8 van de teams die toch mogen doorgaan naar de knock-outfase. En op dat WK zullen de Rode Duivels in de 16e finales tegen Senegal spelen. En dan nog het weer, lokaal nog kans op onweer. Code oranje was vannacht van kracht. In een groot deel van het land temperatuur tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Hevig onweer heeft op verschillende plaatsen hinder veroorzaakt, vooral in het centrum van het land en in de provincie Antwerpen. In en rond Brussel liepen straten onder water en werden tunnels gesloten. Daar kwamen ook veel takken op de weg of de snelweg terecht, onder meer op de binnenring in Sint-Stevens-Woluwe. Op de ring rond Antwerpen liep een rijstrook bij de Kennedy-tunnel onder water. De brandweer in de Kempen kreeg vannacht ongeveer 75 oproepen, meestal over omgevallen bomen of afgebroken takken. En in Ole vloog de garage bij een woning in brand toen de bliksem insloeg. Verschillende festivals zijn gisteravond nog afgelast, enkele uren voor het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Daar kregen de bezoekers rond 9 uur te horen dat ze moesten vertrekken.
1: Ja, super slecht nieuws. We zijn echt niet blij.
2: Ja, dat is kei jammer dat we naar huis moeten gaan.
3: Het is even heel raar om te geloven dat het echt wordt afgelast, omdat nu... Ja, is het nog moeilijk voor te stellen dat er echt iets gaat gebeuren. Maar natuurlijk is het een verantwoordelijke beslissing om het zekere voor het onzekere te nemen.
1: Dat het voelt een beetje apocalyptisch.
0: Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen op de Heizel. Gisteravond werden ook nog Paradise City in Steenokkerzeel en Werchter Boutique stopgezet. Daar zou de Amerikaanse zangeres Katy Perry nog optreden voor 47.000 mensen. Maar dat ging dus niet meer door. In Venezuela was er gisteravond een zware naschok na de verwoestende aardbevingen van enkele dagen geleden. Er zijn nu al 1430 doden geteld, maar dat aantal zal wellicht nog fel oplopen omdat er tienduizenden vermisten zijn. Het conflict tussen de VS en Iran dreigt opnieuw te escaleren. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de tweede keer op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS was dat een reactie op een Iraanse aanval eerder deze week op een vrachtschip. Iran zelf heeft intussen gereageerd op die Amerikaanse aanvallen door zelf vergeldingsaanvallen uit te voeren op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De Amerikaanse president Trump dreigt nu met een grootschalige aanval op Iran, waardoor van het staakt het vuren tussen beide landen in de praktijk niet meer veel meer overschiet. Sport. De Rode Duivels kennen hun tegenstander in de 16e finales van het WK voetbal. Dat wordt Senegal. Senegal was derde geworden in zijn groep na Frankrijk en Noorwegen. Op dat WK heeft Argentinië met 3-1 gewonnen tegen Jordanië. Lionel Messi maakte het derde doelpunt en is de eerste speler ooit die in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden kon scoren. De andere wedstrijd in de groep tussen Algerije en Oostenrijk eindigde op 3-3. Colombia en Portugal speelden 0-0 gelijk. Congo pakte zijn eerste overwinning ooit op een WK met 3-1 tegen Oezbekistan en gaat als beste derde door naar de volgende ronde. Daarin speelt Congo tegen Engeland. Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem was rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
1: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
0: De leeftijd van de kinderen is nog niet bekend. De brand was na een uur onder controle, maar de brandweer is nog ter plaatse om te voorkomen dat het vuur opflakkert. Het onweer veroorzaakte de meeste schade in de provincie Antwerpen en in het centrum van het land, met veel meldingen van afgebroken takken en ondergelopen straten. In en rond Brussel liepen straten, kelders onder water en werden tunnels gesloten. De brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies en rukt voorlopig niet meer uit, zegt Walter de Rieuw.
2: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: Uit voorzorg werden gisteravond ook verschillende festivals afgelast, onder meer Werchter Boutique. Daar kon het optreden van Katy Perry niet meer doorgaan. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een overzicht van de laatste wedstrijden door Tom Boudeweel.
3: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Maar zeker geen makkelijke tegenstander. Colombia hield Portugal op 0-0 en won de groep. Engeland 2-0 tegen Panama en Kroatië 2-1 tegen Ghana sloten de groepsfase af met een overwinning en zijn respectievelijk eerste en tweede. Ghana gaat door als derde. En in groep J tot slot redde Oostenrijk zijn plaats in de 16e finale door een doelpunt na de toegevoegde tijd. 3-3 tegen Algerije. Argentinië won met 3-1 tegen Jordanië. Nederland-Marokko, Portugal-Kroatië en Mexico-Ecuador. Dat zijn echt wel wedstrijden om naar uit te kijken.
0: Na het onweer start de dag nu droog en vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Een beetje afkoeling, het kan de deugd doen. Goed, laten we het dus niet over het weer hebben vandaag. Een heel fijne morgen.
4: Radio BNE, klaar wakker weekend. Peter Hermans.

1988. Ik denk dat het mijn eerste concertje ooit was. Ik zeg tje, dat van Doe Maar in de Limburghal in Genk. Ja, mooi om nog eens terug te horen. Alleen is ook maar alleen. Eén nacht alleen. Op een top, top aan het begin van de jaren 80. Evergreens van toen, ze klinken als van ouds hier bij Radio BNR.

Marley ziet de zomer en wij hebben hem gevoeld. Ik heb nog nooit zoveel water in mijn leven gedronken als de voorbije dagen. Oké, we gingen het niet over het weer hebben. Het is zondag op Radio BNE. Dat staat voor veel evergreens en artiesten van bij ons. Met straks de zoete inval XXL. De Kappermond is er tussen 10 en 12 met Kim van Onsen, James Cook en de nieuwe presentator van Blokken, Sven de Leijer. Straks dus, hier bij Radio BNE om 10.

0: Please don't go. Die please hoeft helemaal niet. We zijn lang nog niet van plan om te gaan. Tot 9 uur neem ik je klaar wakker mee de dag in hier op Radio BNE. En dat is heel fijn.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas. Je kan altijd vooruit.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

Wakker de zondag in met Van Zesde Sluitsch. Volgende week start de zomervakantie al op Radio Bene. En die vakantie vieren we samen met jou. Als je luistert en je hoort een aantal artiesten na elkaar over die zomer zingen. Als je dat moment hoort, dan stuur je zomer door in de chat van Radio Bene op VRT Max. Zo maak je ook deze keer opnieuw kans op het winnen van een DAB Plus radio. Zeker doen.

0: Bruce Springsteen is Born to Run. Evie Greijhard, ken je dan weer van Start to Run en haar podcast Alles Goed. De nieuwste podcast gaat onder meer over rouwen, met daarin een rol voor mijn collega van Radio 2, Daan Masset. Check Alles Goed, de podcast, zeker een keer bij het grote podcastaanbod op VRT Max.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op
0: Radio 2, Daan Masset. Check Alles Goed, de podcast, zeker een keer bij het grote podcastaanbod op VRT Max.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?

0: aanvul deals bij Bol.
1: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.

komen wij maar klaar. Hoewel, het is er nog wat vroeg voor. Aan de supermarkten zal het niet liggen. De rosé ligt deze dagen in de uitverkoop. Nancy Sinatra klonk op het leven met Lee Hazelwood in 1967. En dit is Snelle. Voor hem mag het licht aan.

Nina Simone was in goede handen. Haar baby droeg zorg voor zijn Nina. Zorgen voor, dat is de taak van Christina Aguilera. Zij leerde Maroon 5 hoe te shaken als Mick Rolling Stone Jagger. Het is daar nog gelukt ook. Dans maar eens mee op zondag met Radio Bene.

0: vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: gestonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Het onweer heeft veel problemen veroorzaakt in het centrum van het land en in Antwerpen. De Brusselse brandweer is uitgeput en rukt voorlopig niet meer uit. En de Rode Duivels krijgen Senegal als volgende tegenstander op het WK. In Kanthout, in het noorden van Antwerpen, zijn 24 kinderen en hun begeleiders geëvacueerd. De bliksem is rond 3 uur vannacht ingeslagen op de schuur waar ze kampeerden, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
1: Het gaat om een uitstaande brand in een schuur, dat toevallig ook de kampplaats was waar 24 kinderen aan het overnachten waren. Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
0: De leeftijd van de kinderen is niet bekend. De brandweer in de Kempen kreeg afgelopen nacht 75 oproepen. En ook het zuiden van de provincie Antwerpen kreeg het zwaar te verduren, zegt Esther Kok van de brandweerzone Rivierenland rond Mechelen.
2: De impact is toch eigenlijk best wel groot geweest. Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem. Een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
0: In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek voor de hulpdiensten. De Brusselse brandweer deed afgelopen nacht bijna 90 interventies, maar rukt voorlopig niet meer uit als het niet dringend is, zegt Walter de Rieuw.
3: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Onder meer Couleur Café in Brussel. Wie niet meteen naar huis ging, kreeg onderdak in de expohallen aan de Heijsel. Katrien van der Schoot, jij bent daar. Wat zie je daar?
4: Hier aan de Heijsel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak, moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
5: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Paleis 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat. Dus heel veel lawaai, drinken, alles.
4: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
0: Dank je wel, Katrien, voor je verslag. Ook Werchter Boutique werd stopgezet gisteravond. Daar kon het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry niet meer doorgaan. In Wallonië is vooral Henegouwen zwaar getroffen. De brandweer in Charleroi spreekt van een catastrofe. En tijdens een feest in Courcelles vlogen tenten weg en raakten 3 mensen licht gewond. Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald. 1, 2, 3. Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport. Op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
6: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als 3e in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste 3e door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring redding van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
0: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op rij, een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De problemen door het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Kalmthout zijn kamperende kinderen geëvacueerd na een blikseminslag. En de brandweer in Brussel is uitgeput en doet geen interventies meer die niet dringend zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, klaarwakker weekend.
7: Peter Hermans.
9: De tijd van je leven.
10: Fijne zondagochtend.

zondag in. Meer moet dat niet zijn. Pas wakker. Goedemorgen. We zijn blij dat je voor Radio BNN kiest. Wij geven je de tijd van je leven. Ook in het weekend. Met straks om 10 uur Luc Appermond, Kim van Onsen, James Cook en Sven de Leijer in de Zoete Inval. Vanavond om 6 uur de beste crooners bij Vanessa in de Red Pack. En vlak daarvoor tussen 4 en 6 vandaag tophits uit 1986. Het beste van 40 jaar geleden. Dit kwam 2 jaar later uit, Rimo, als meneer Romantica. Stem.

0: Houden van in de 15e graad, meer houden van kan je niet verwachten van deze Spaanse charmeur Julio Iglesias op Radio Bene. Britse charme hebben we ook nog op zondagochtend, straks met onder andere Tom Jones.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

Voor Danny Fabri wordt het leven alleen maar mooier. Het is nog iets nieuws van de man van Sacha Lavie. Goed gedaan, Danny. 50 jaar geleden, Danny Fabri was toen 27. Altijd bij Tennessee moeilijk om toe te geven dat er liefde in het spel was.

Tom Jones kiest voor Oosterse thuis best. Gelijk heeft hij 60 jaar oud en nog altijd een radiobenen evergreen om van te snoepen. Hou je van veel stemmetjes, weinig instrumenten? Dan zit je goed bij Impact en a cappella. En...

0: voor ons.
1: De gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: VRT Radio BNE Live.
4: A cappella. En

0: kerstdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is gef***t.
2: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

de Carpenters op Radio BNE. Twee hemelse stemmen van Richard en Helen Carpenter. En vanaf morgen wordt het ook voor jou hemels op Radio BNE. Er hangen weer een paar DAB Plus radiotoestellen in de lucht. Wij mogen ze weggeven met een zomers extraatje. Hoe je mee kan spelen, dat hoor je morgenochtend hier in Radio BNE Klaarwakker. De Herbert, ja, ook hij is terug vanaf 6 uur.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: πάρτι.
1: Χωρίς Σαββγόρης. Ja, zo klonk ik gisteren nog in de Radio BNE Vlaamse 30. Rak, Radio BNE Klaarwakker weekend zit erop. Maak er nog een hele mooie zondag van. Met het beste van Radio BNE. En geniet vooral, want het is snel weer maandag.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Doot. In Waals-Brabant is een dode gevallen tijdens het onweer. De brandweer moest onder meer in Antwerpen en de omgeving van Brussel enorm veel interventies doen. En de Rode Duivels krijgen met Senegal een zware tegenstander op het WK. Het onweer heeft vannacht grote problemen veroorzaakt in de provincie Henegouwen, in het centrum van het land en dan in Antwerpen. Sisse Michiels, daar is zelfs een dode bijgevallen.
1: Inderdaad, in Terhulpen, dat is net over de taalgrens in Waals-Brabant, is iemand overleden toen een boom op een auto terechtkwam. Dat vertelt Philippe Fieul van de lokale brandweerzone.
2: Nous devons déplorer une personne décédée écrasée par un arbre dans un véhicule sur la commune de La Hulpe.
1: Het onweer heeft ook tot veel schade geleid op andere plaatsen in Waals-Brabant en in de regio rond Charleroi. De brandweer spreekt daar zelfs van een catastrofe en is al meer dan 200 keer moeten uitrukken. Het gaat dan onder meer om ondergelopen straten en kelders en door rukwinden tot meer dan 100 km per uur zijn op veel plaatsen ook bomen omgewaaid. Op sommige plaatsen ligt het treinverkeer ook stil in Wallonië, bijvoorbeeld op de lijn tussen Brussel en Eigenbrakel. Daar liggen takken op de sporen en de bovenleiding. Maar volgens Infrabel kan het treinverkeer daar binnen een paar uur opnieuw opstarten.
0: Dankjewel voor het overzicht, Sisse. In Brussel en de ruime omgeving was het ook alle hens aan dek vannacht. De Brusselse brandweer deed bijna 90 interventies, maar is er dan mee gestopt omdat het personeel uitgeput was, zegt Walter de Rieuw.
3: In de loop van de nacht hebben we besloten onze mannen en vrouwen niet meer uit te sturen, want die waren uitgeput, niet alleen door deze weerinterventies, maar ook door de ziekenwageninterventies in de loop van de dag, door de hittegolf.
0: De ochtendploeg heeft het intussen overgenomen en de Brusselse brandweer doet intussen weer interventies. Verschillende festivals werden gisteravond uit voorzorg afgelast, omdat het ging onweren. Werchter Boutique kon ook niet meer doorgaan. Daar werd het optreden van de Amerikaanse zangeres Katy Perry afgelast. En de bezoekers van Couleur Café in Brussel moesten ook naar huis of konden terecht in de expohallen aan de Heijsel. Katrien van der Schoot.
4: Hier aan de Heijsel is de zon er opnieuw doorgekomen. De bollen van het atomium staan te blinken in de ochtendzon. Maar gisteravond was het wel anders. Ik sta hier vlakbij de camping waar mensen die Couleur Café bezochten normaal gezien hadden moeten overnachten. Maar toen het onweer losbrak moesten ze plots naar Paleis 3 geëvacueerd worden, zegt Eleonore.
5: Iedereen moet aan 20 uur van het festival weggaan en daarna iedereen moet terug bij de camping komen en bij de Palais 3 terugkomen. En er waren heel veel mensen, er waren nat, dus heel veel lawaai, drinken.
4: Weinig slaap voor de bezoekers en de medewerkers. Eleonore zegt dat het feestje straks opnieuw doorgaat, maar dat is nog niet zeker.
0: Naar Vlaanderen dan voor de gevolgen van het onweer in Kalmthout in het noorden van Antwerpen zijn 24 kinderen en hun begeleiders midden in de nacht geëvacueerd na een blikseminslag op de schuur waar ze aan het kamperen waren. Er ontstond brand, maar iedereen raakte op tijd weg, zegt Bieke Bruins van de brandweer.
6: Die kinderen zijn allemaal geëvacueerd. Die waren sterk onder de indruk, maar die zijn voor de rest oké. Twee kinderen die zijn afgevoerd, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht ter controle.
0: Ook in de rest van de campen kwamen er veel oproepen, net als in de zone Rivierenland rond Mechelen, zegt Esther Kok van de brandweer.
7: Rond 1:40 kwamen bij ons de eerste oproepen binnen. En daarbij zijn er eigenlijk in totaal tot deze ochtend zo'n 95 meldingen binnengekomen voor zaken als omgevallen bomen, loshangende dakgoten of pompwerkzaamheden. Maar daarnaast hebben we ook 4 bevestigde branden gehad in de zone. Dat gaat over een caravan in Heist op den Berg die is uitgebrand. Een blikseminslag in Bornem, een dakbrand in Putten en ook een blikseminslag in Puurs.
0: Voor de tweede nacht op rij heeft het Amerikaanse leger luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen beschuldigen Iran van een aanval op een vrachtschip enkele dagen geleden. En sindsdien is er opnieuw een escalatie. Door de aanvallen en tegenaanvallen tussen beide landen staat hun staakt het vuren onder zware druk. In Venezuela in Zuid-Amerika is 3 dagen na de zware aardbevingen nog een jongen van 11 levend van onder het puin gehaald.
8: 1, 2, 3, 1 naar beneden.
0: Het was een lichtpunt tijdens de reddingsacties, want er zijn nu al 1430 doden geteld in Venezuela. En dat aantal zal nog oplopen omdat er nog tienduizenden vermisten zijn. Een 20-tal landen heeft intussen al reddingsteams gestuurd. Sport op het WK voetbal is de volledige groepsfase afgelopen en de Belgen weten tegen wie ze moeten spelen in hun 16e finale woensdagavond. Dat wordt Senegal. Een zware tegenstander, zegt Tom Boudeweel.
9: De tegenstander van de Rode Duivels in de 16e finales hing af van het resultaat van Congo. De ploeg met veel bekende spelers uit de Belgische competitie klopte Oezbekistan en mag als derde in de groep naar de volgende ronde. Daardoor wordt Senegal de tegenstander van België. Senegal verloor wel tegen Frankrijk en Noorwegen, maar versloeg dan Irak met 5-0 om als slechtste derde door te gaan. Zeker geen makkelijke tegenstander met talenten zoals Jackson van Bayern München en de ervaring van Sadio Mané, ex-Liverpool, en Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk. Het won trouwens vorig jaar de Afrika Cup, al moest het de beker achteraf afgeven aan Marokko na een tumultueuze finale.
4: In de match van Argentinië tegen Jordanië maakte Lionel Messi als invaller de 3-1. Hij scoorde nu al in 7 WK-wedstrijden op een rij, dat is een record. Bij Portugal kon Ronaldo niet scoren, het bleef 0-0 tegen Colombia. Het klaart overal op nu en het is vrij zonnig. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. Tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen zon en wolken en nog tot 25 graden. De gevolgen van het onweer zaten vooraan in dit nieuws. In Waals-Brabant is een dode gevallen toen een boom op een auto viel. Verder waren er enorm veel brandweerinterventies nodig in de provincie Henegouwen, in Brussel en omgeving en in Antwerpen. Dat is allemaal te volgen in de liveblog van VRT Nieuws.

0: maken we bij Lapera alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: VRT Radio BNE Live. La, la, la.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondenten. Kosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Docht. Tijdens het onweer van vannacht is een slachtoffer gevallen in Ter Hulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok van Henegouwen richting het centrum van het land en dan de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies moeten doen voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen festivalgangers van Paradise City in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant zijn gisteravond geëvacueerd tijdens het noodweer. Vier mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal, zegt burgemeester Kurt Rion.
1: Ja, tenten die ondergelopen waren, die weggevlogen waren, die volledig stuk waren. En vier gewonden die beperkt gewond waren. Maar hebben dan ook onmiddellijk besloten om de evacuatie te doen van de mensen die niet meer op het kampterrein konden blijven. En hebben die naar de nodige zaal gebracht en overnachting gegeven. Bedden voorzien, lakens voorzien. Zodanig dat die toch de nacht konden doorbrengen op een veilige manier.
0: Op de Heijsel in Brussel wordt de schade geëvalueerd na het onweer om te kijken of het festival Couleur Café vandaag opnieuw kan doorgaan. Gisteravond werden de optredens stilgelegd en moest iedereen vertrekken, ook van de camping. In de expohallen op de Heijsel ging het feestje wel nog even door, zegt een van de bezoekers.
2: Al bij al is het nog wel goed gekomen, want ze hebben daar wel gewoon in een hal een podium gemaakt in een korte tijd. En er is wel echt nog tot 2:45, denk ik, een goed feestje geweest. Dus.
3: En jouw tent, waar staat die?
2: Staat hij er, maar hij is nog heel.
0: Ook in Nederland hebben onweersbuien veel problemen veroorzaakt. In de buurt van Eindhoven zijn de wieken van een oude molen weggewaaid en daardoor raakten huizen en auto's beschadigd. Op andere plaatsen ontstonden branden door blikseminslagen en is het treinverkeer ontregeld. WK voetbal dan, want Senegal wordt de tegenstander van de Belgen in de 16e finale. Toch wel de moeilijkste ploeg waar de Belgen nog konden tegen uitkomen, zegt Peter van den Bemt.
4: Van de vier die overbleven met Algerije, Oostenrijk en Zuid-Korea, degene die niemand wilde, en al helemaal niet bij de Belgische voetbalbond of bij de nationale ploeg, denk ik. Het is eigenlijk een goede mix van ervaren spelers. Allemaal spelen ze ook in Europa bij toch gerenommeerde clubs. En een paar jonge talenten die er aankomen. Veel offensieve kwaliteiten. Alleen zijn ze toch wel een beetje kwetsbaar gebleken, ook gelukkig maar. In het defensieve compartiment, voor alle duidelijkheid, hoeven nog niet de doodsklokken te luiden.
0: Eerste match afwachten, die is woensdagavond om 10:00. Het is vrij zonnig intussen. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum en zwaar onweer in het zuidoosten. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en in de grote steden. Morgen dan zon en wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Klappermond.
1: Dank u wel. Hartelijk welkom. De zoete inval is vandaag te horen vanuit CC De Borre in Bierbeek. En mijn paneleden zijn alweer niet van de minste. Sven De Leijer, Kim van Onsen en James Cook. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, hoe ziet jullie zomer eruit? Sven, wordt het werken of toch vakantie?
2: Het is de combinatie. Eerst nu nog een weekje werken, dan 2 weken vakantie. Dan, ik heb eigenlijk op mijn werk gezegd dat ik 3 weken vakantie had. Dus houd er onder ons. Dus dan een week thuis en dan terug werken.
1: En waar gaat de vakantie naartoe?
2: Luc, wij hebben 2 kleine kindjes en wij gaan voor het exotische Ardennen en voor het nog exotischer de zee.
1: Kim, is dat bij jullie ook zo?
3: Dat zal weer wat duurder zijn. Dan de zee.
4: Ik heb ook al grotere kinderen. Dus wij gaan daar 2 weken naar Mallorca. Dat is alles. Mm-hmm. Ça va, toch? Is dat zo exotisch?
3: Heb je daar een eigen huisje?
4: Nee, we hebben daar helaas geen eigen huisje. Maar we gaan daar hiken. We gaan met kinderen...
3: En wat is dat hiken dan? Wandelen?
4: Ja, maar wel op onontgonnen gebied. Hè. Op een berg met rotsen en een beetje klimmen, een beetje naar beneden.
1: Stevig wandelen.
4: Ja.
1: James, jij gaat zeker naar Saint-Tropez.
4: vertelde jij het maar. Nee. Jij gaat zeker kamperen.
3: Nee,
4: hè?
3: Ik kom juist aan Saint-Tropez. Want we hebben daar onze zomershow in elkaar gestoken. Dat doen we eigenlijk elk jaar, Gert en ik.
1: Dus het wordt geen vakantie in juli-augustus voor jou?
3: Nee, juli-augustus even doorchasen. Dat we een mooie show neerzetten. Ook nog iets opnemen voor televisie. Het is wel echt wel een hele goed gevulde zomer. Ik ben wel content. Dus ik ga niet gaan hiken. Nee. Maar ik ga wel spelen. Kom je dan een keer niet kijken, Kim?
4: Jawel, ik kom toch vaak kijken.
3: Ah, okay.
4: Doe alsof
2: ik zal ook komen, omdat je het mij vraagt.
3: Maar nee, we hebben het al afgesproken. Dat is juist in de coulissen.
2: Ah, ja, maar ik dacht, je moet dat hier bevestigd zien. Hè? Ja.
1: Hoe dan ook, ik ga jullie toch nog even aan het werk zetten voordat de grote vakantie aanbreekt. Zometeen de eerste vraag.

0: James Cook, Sven de Leijer en Kim van Onsem zijn helemaal klaar om op zoek te gaan naar de juiste antwoorden. Een vraag van Angèle Tak uit Westerlo. Kim, dat is speciaal voor jou.
1: Ja, maar ik voel me aangesproken. Moet ik het weten?
0: Oei, oei. Ja, want jij bent niet alleen actrice en mediafiguur, maar ook onderneemster. Ja? Jij en je broer Tom, jullie baten verschillende supermarkten uit, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, deze vraag is dus voor jou. Franse supermarkten zijn al 10 jaar pionier in iets. In wat?
2: Franse kaas.
1: Voilà, jullie mogen mij ook helpen. Heeft het iets te maken met de klantenkaarten of met spaarpunten?
0: Nee.
3: Heeft het iets te maken met proevertjes?
0: Nee.
1: Met de producten die ze hebben?
0: Ja, de producten.
1: Dus ze hebben iets wat we hier in België niet verkopen?
0: Nee, nee, dan zit je in de verkeerde richting. Okay. Zij zijn pionier in iets wat hier in België misschien ook wel gebeurt, links en rechts. Misschien ook bij jullie.
3: Maar het mag normaal niet hier in België. Het zou een beetje raar zijn?
0: Jawel, het mag wel in België, maar het is nog niet verplicht.
1: Ah, is er geen dienst? Is het een dienstverlening dat ze aanbieden?
0: Het is een soort...
1: Bijvoorbeeld, niet recht staan, ja, niet zwaaien.
3: Ik denk dat ik het weet.
1: Zeg het dan.
3: De zakjes vullen aan de kassa. Je peux ça dans un sac.
1: Il aide les gens.
3: Ah, maar ja, ze staat iemand altijd al... Allez,
1: de oudere mensen
3: Luc,
1: helpen.
3: Hallo, we zijn met de zutten inval. Hè? Moet ik je niet zeggen, ja of nee?
0: Nee.
3: Ah, oké.
1: Maar heeft het iets te maken met wel bijvoorbeeld oudere mensen helpen met hun boodschappen naar hun thuis te brengen?
0: Nee, dan zitten jullie op het verkeerde spoor.
2: Ze bieden andere dingen aan dan gewoon producten. Het betalen. Heeft het met de betaling te maken?
0: Praktisch. Het is eigenlijk... Op het einde van de dag zijn ze tot iets verplicht.
1: Ah, ik weet het. Ja, aan een goed doel de overschotten schenken.
0: Goed geraden door Kim van Onsem.
1: Halleluja.
3: Allee, Kim.
1: Ja, maar wij doen dat ook, maar het is niet verplicht. Wij doen dat ook.
3: Maar jij wist het al van in het begin.
1: Ja, maar ja, dat is toch leuk dat jullie zo wat kunnen raden. Dat is toch spannend, dat was toch spannend, niet?
0: De Franse regering heeft een wet uitgevaardigd. En supermarkten die het niet doen, riskeren een boete tot €75.000... wanneer ze de niet verkochte producten uit de supermarkt niet wegschenken of laten gebruiken als dierenvoeding. En ik zei... In Frankrijk is het wet, hier nog niet. Maar ik denk dat vele supermarkten... Ja. En je zegt nu zelf, jullie doen het ook. Ja. En ja. Is er veel overschot?
1: Ja, helaas. Je probeert dat heel goed in te schatten. Maar is dat bijna onmogelijk, vooral verse producten, om dat altijd in te schatten?
3: Ook préparé du chef?
1: Nee, die vliegt buiten.
3: Oh man, bel
1: jij
3: mee.
1: Kent mijn préparé, toch? Die is, ik weet niet hoe lekker.
3: Ik meen het, is daarmee dat ik het vraag.
1: Nee, dat schiet nooit over.
3: Aan een préparé is ongelooflijk. Dat moet even gezegd worden.
1: Ik heb die wel niet zelf gemaakt, dat moet ook even gezegd worden.
3: Ik weet wie dat heeft gemaakt.
0: Ja, zeg maar, jullie kennen toch de app Too Good To Go?
1: Dat hebben wij ook, ja.
0: En dat hebben jullie ook. Misschien even uitleggen wat het is.
1: Ja, dus dan kunnen mensen eigenlijk een pakket bestellen dat ze op het einde van de dag kunnen afhalen. En dan vullen wij dat met dingen waarvan we zeggen, oké, morgen of overmorgen gaan we dat toch moeten weggooien. Maar dat bestaat dan uit alle voedselgroepen. Dus daar zitten bijvoorbeeld groenten in, vlees of vis, een patatje of pasta, een dessertje. Maar dat is dan eigenlijk een verrassing. En dat is dan zeer, zeer democratische prijzen.
0: Scheelt dat 50% van
1: Meer. Dat is echt aan spotprijzen. Ja.
0: Wauw.
1: Ja,
2: maar dat zijn ook dingen die nog niet vervallen zijn. Als je zegt patatjes en pasta, okay,
1: als je zegt, ik ga met overschotten zitten, maar je moet gewoon dan geen goestingsjes hebben. Als je zegt, ik wil vanavond dat eten, nee, dan is het wat er in die box zit.
0: Sven, wie doet de boodschappen bij jullie?
2: Wij wisselen af, moet ik zeggen.
0: En jij, James?
2: Ik dus.
3: Ik dus.
0: James, wie doet bij jullie de...
3: Ja, de Dorian. Ja, kijk, de Dorian. Ik zal zeggen, het is al etterlijke jaren geleden dat ik nog in de supermarkt ben geweest.
2: Oh, ja, ik vind dat niet plezant.
3: Ja, dus, en dat komt omdat ik ga altijd naar een supermarkt omdat ik honger heb.
1: En als jij honger hebt, maar dat zijn de goede klanten. Die zien wij graag komen.
3: Ja. 3 karren vol ga ik naar buiten en 1 uur later lig ik met zuur in mijn zetel. Dus ja, ik doe het niet.
1: Snap het,
3: ik doe het niet, ik ben geen goede shopper.
0: Wat kost een brood?
3: Oh, nee, kijk, voilà. Kijk, een afgang, hè. Ik weet dat niet, hè. Ik gok even.
1: Nee, kijk, maar je kunt al een heel makkelijk antwoord geven. Er zijn zoveel verschillende soorten brood.
3: Ah, dank u, Luc, vraag het nog een keer.
0: Hoeveel kost een brood?
3: Oh, Luc, er zijn zoveel verschillende soorten brood.

0: Vandaag in het panel van De Zoete Inval Kim van Onsen, James Cook en Sven de Leijer. Een vraag van Bruno Broewijs uit De Haan. Waarom zie je eind juni zoveel jonge verklede mensen rondlopen in de straten van de Japanse stad Kyoto?
1: Het is carnaval.
0: Nee.
1: Dat was te voordaan.
2: Dat was te gemakkelijk.
1: Ja, maar
3: heeft iets te maken met het einde van het schooljaar? Loopt dat ook dan in Japan?
0: Zeer goed, Sven de Leijer.
1: De laatste 100 dagen.
0: Nee.
1: Laatste 20 dagen.
2: Wat doen ze bij het einde van het schooljaar?
3: Nee. In Japan zich verkleden blijkbaar.
1: Ja? Als ze geslaagd zijn.
0: Ja.
2: En is het iets speciaals?
1: Als ze afstuderen.
0: Goed geraden door het panel op aangeven van Sven de Leijer.
1: Ik vond dat competitief ben. Ik had het al gezegd.
0: En er is geen dresscode. Ze lopen verkleed en ze mogen kiezen wat ze willen dragen...
1: Wanneer
0: ze hun diploma gaan halen. En dat is nogal vreemd, want jullie weten... Japan is het land van de extreme. Ofwel is alles heel streng gereglementeerd. Ja. Maar daar mogen ze volledig uit de bol gaan. En misschien beschrijf eens even wat jullie zien, James.
2: Ik zie een man met een groen pak dat een beetje strak is aan zijn middel.
1: En net daaronder.
0: Ja, studenten verkleden zich heel excentriek, opvallend en grappig. En dat zou je niet verwachten op zo'n belangrijke ceremonie. Want het is echt bij het afhalen van hun diploma van het hogere onderwijs, van de hogere studies.
2: Dat is precies de Masked Singer, maar op een uitreiking.
3: De Masked Singer in papier-mâché.
2: Ja, de Masked Diploma.
0: Zijn jullie alle drie afgestudeerd, hogere studies?
3: Volgende vraag. Ja.
0: Nee, hoe was dat bij jullie, de laatste...
3: Nee, ik Kim.
1: Maar je hebt toch een diploma?
3: 25 meter school.
1: Kleuterschool of...
3: tegenwoordig krijgen kinderen... Mijn zoontje, als ons zoontje, is nu 3 jaar... die heeft over het laatst zijn diploma loopfiets gekregen. We hadden al dat soort dingen in mijn
1: maar
3: tijd bestaan.
1: Maar dat is dan allemaal...
3: Nee, dat was niet. Zo. Dat bestond toen nog niet.
2: Dus jij zit dan nu zelf een beetje aan het rondfietsen. Ja. Heb je nu een diploma of niet?
3: Ja.
1: Middelbare school.
3: Ja,
2: tuurlijk.
3: Economie.
1: Oké.
0: Okay. En jij, Kim?
1: Ik heb een middelbaar diploma en ik heb een Banaba, een bachelor na bachelor. Dus twee Banaba. Bachelors. Banaba heet dat. Een bachelor marketing en een bachelor in communicatie.
0: Banaba. En was dat ook...
1: Daar verschiet jij van, hè? Je zit zo te kijken, je gelooft
2: Ik verschiet van dat woord, Banaba.
3: Dat is van
2: dat
3: liedje.
1: Bachelor na bachelor.
0: Banaba. En was dat ook speciaal met uniform afhalen van diploma? Er waren geen... ceremonie van gemaakt.
1: Wij maakten onze... Jawel, dat was wel met een ceremonie en een uitreiking. En daar riepen ze zo naar voren. Mijn ouders, ongelooflijk. Goh, zeg je toch maar gehaald. Ongelooflijk. Maar wij maakten ons dat wel mooi. Wij verkleden ons niet, maar wel een mooi jurkje aan. Een beetje schmink erop.
0: En James, hoe was dat bij jou?
3: Ook een jurkje aan, schmink erop.
1: Hakje erbij.
2: Ik deed mijn 100 dagen, hè.
0: Jij bent afgestudeerd bij Lea Thijs? Of?
2: Ja, in het conservatorium. Ja. Het conservatorium. Ja, daar ben ik afgestudeerd. Hè. Dramatische kunsten.
0: Het is eraan te zien.
1: Het is ook een drama queen, hè?
2: Ja, maar kijk, ben ik toch content met dat diploma. En dan in het middelbaar... Allee, hoe heet dat nu meer? Het zijn alleen maar meisjes in mijn klas. Want we worden allemaal secretaressen worden. Secretariaat talen. Ja, dat heb ik daar gevolgd. Pas op, ik kan typen, jongens. Echt waar. Ik kan typen en nog andere dingen. Printen bedoel ik, hè, mannen?
1: Ja.
2: Wat dachten jullie wel?

0: Sven de Leijer, Kim van Onsum en James Cook. Hebben jullie op vakantie alles rare of bijzonder aparte souvenirs gekocht en mee naar huis genomen? Sven?
1: Tellen ziektes ook?
0: Dat is een souvenir.
2: Ja, vertel maar.
1: Nee. Oh. Jij hebt een zieke geest, dames en heren. Ik wil het al niet meer delen. Zo'n zieke gedachte. Maar het klopt wel.
0: Kim?
2: Ja, wij hebben er niet gekocht, maar meegepakt.
1: Gestolen dus.
2: Kind of. Dus we hebben ooit eens uit de zee stenen opgedoken.
1: Oei, opletten is.
2: Ah, wel ja. En daarna kwam dat dan in het nieuws dat, hoe heette die, Kimberly of zo uit Turkije, dat die daar dan zo 2 weken of 3 weken in de gevangenis heeft gezeten, omdat ze bij de douane in haar koffers stenen.
0: Maar wat moet jij met stenen uit de zee in jouw huis? Is dat een souvenir?
2: Ja, ja, dat ligt daar nu wel. Want, allee, ik hoop
3: rust, dat, dat zijn alleen maar rotsen, hè? Nee.
2: Ja, dat was best nog wel groot in die koffer.
1: Kan dat niet missen als hij thuis wil hiken, heeft hij rotsen nodig, geluk.
2: Maar hey, maar de feiten zijn verjaard. Dus wie dat dit ook hoort, dat het niet mag. Ik weet nu ondertussen dat het niet mag. Maar ja, ondertussen liggen ze ja, in ons badkamer zo'n mooie steen. Ja, wij houden van stenen.
1: Ja, maar ik ben ooit bij haar thuis geweest. Steken 2 olifanten, een zebra, allemaal van vakantie. Ja, ze wist dat toen dat niet mocht.
2: Souvenirtje meegepakt. Hè?
0: James?
3: Ja, ik heb ooit eens... wat was de vraag?
2: Of je wel op...
0: Souvenirs van vakantie.
3: Ah, maar geen verboden souvenirs.
0: Nee, wat je wil. Is er iets waar je van zegt, dat staat nu bij mij in de kast? Of,
3: ja, Bruno de Poolboy.
0: Die zit niet in de, die zit niet in de kast.
3: Ik heb die geprobeerd in mijn handbagage te duwen, maar het is niet gelukt. Nee, ik had ooit een vriend, ik ga zijn naam niet zeggen, dat is dan betant voor die ex van mij, maar het was Arthur Vermeijen. En, en die kwam een keer, ik lag op het strand in Senegal, en die kwam ineens met zo'n gigantisch groot tapijt, die hij dan gekocht had op zo'n markt achter de hoek. En ja, die had geen nee kunnen zeggen. Dus wij zijn ooit naar huis gegaan met een gigantisch groot tapijt. Dat was echt
2: maar in uw hand dan, op het vliegtuig?
1: Ja, van boven op het vliegtuig, gebonden zo, met spanriemen.
0: Enfin, hoe dan ook, als je...
1: Zo'n oranje badge over. Ja.
0: Als je naar Turkije met vakantie gaat, daar kun je pas een bijzonder souvenir kopen. Daarover heb ik straks een vraag.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor...

0: wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Ja!
4: Carrefour.

0: Vandaag wordt de Zoete Inval gespeeld met Sven de Leijer, James Cook en Kim van Onsen. Een vraag van Robert van der Borgt uit Tiene. Waarom kopen sommige toeristen tijdens hun vakantie in Turkije een pot honing? Waarom?
1: Het is om thuis te gebruiken.
0: Ja, je kunt het daar ook al gebruiken, maar de meesten pakken het mee naar huis.
2: Is het zonnecrème?
0: Nee, het is geen zonnecrème.
3: Is het om je haar een beetje een ander kleurje te geven?
0: Nee.
3: Nee? Okay, het was maar een vraag.
1: Ah, is het na een haartransplantatie in Turkije misschien? Of een...
0: Ah, nee. Nee.
2: Okay. Heeft het gezondheidsvoordelen?
0: Dat hangt ervan af. Ik zou eerder zeggen nee.
3: Maar heeft het iets te maken nadelen met Turkije?
0: Nee.
3: Dat is echt zo, nee, je kunt ja, dat ook kopen.
0: Nee, nee,
1: Heeft het te maken met de manier waarop de honing gemaakt is? Door de lokale bijtjes?
0: Door de ingrediënten.
1: De Turkse bij.
0: De bijen doen hun werk en die halen de nectar.
1: Uit het Turks fruit?
0: Nee.
1: Spijt.
0: Nee, maar ik denk... Nee. Ik zal het zeggen, welke...
3: Ons tijd is nog niet.
0: Dat gaat jullie geen moer helpen.
1: Ah.
2: Oké. Okay.
0: De rhododendron.
3: Oh, die hebben wij ook staan.
2: Ja, maar,
3: Vuren, ja.
2: Maar daar zijn we niet.
1: Dus het komt uit de rhododendron. En die bij steekt dat in haar honing. Allee, maar dat wordt honing. Ja. En dan gebeurt er iets mee.
0: En dan kopen die mensen die pot honing. Want,
3: puntje. Je leeft langer.
2: Goedkoop.
3: Nee. Je kunt beter naar het toilet gaan.
0: Nee, zal het zitten. Nee.
2: Heeft geen gezondheid.
1: Het heeft een effect op u. Als je het eet, heeft het een goed effect.
0: Het heeft een effect.
1: U. Mentaal of fysiek?
0: Mentaal. En ook fysiek.
3: Tegen Alzheimer.
0: Nee.
2: Er zit jodium in. Je wordt er gelukkiger van.
0: Nee.
3: Dat klopt. Aphrodisiacum.
2: Ah, dat klopt.
0: Sommige, maar dat werkt niet.
3: Seksueel stimulerend
0: oplusten.
3: Maar ja, Luc, ja.
2: Allee. Oh, ik ben zo
0: sommige mensen komen thuis met een souvenir uit Turkije. En dat is niet meer of niet minder dan een pot honing. Waarom? Omdat je van die honing, hij heet met honing, high kunt worden.
3: Oh. Zijn jij ooit al een keer high geweest, Luc?
0: Nee. Hè?
3: Nee? Nog nooit?
0: Ik zou het willen. Nee.
1: Oké, okay, iemand een potje honing mee, dames en heren. Of zo is high gaan hiken?
0: De honing bevat stoffen waar je hallucinaties van kan krijgen, maar ook, het is echt nefast voor het lichaam, duizeligheid, misselijkheid, trage hartslag,
2: oei,
0: lage bloeddruk. En dat heeft alles te maken met de bijen die de nectar halen uit bepaalde rhododendrons uit het noorden van Turkije. En elk jaar belanden honderden toeristen in Turkije in het ziekenhuis,
3: nee,
0: omdat ze te veel van die honing hebben genomen.
2: Maar waarom doen ze dat dan? Allee.
0: Omdat sommigen ook denken, wat Sven aangaf, dat het een aphrodisiacum is. En dat blijkt wetenschappelijk niet te kloppen. Dus vandaar. Ja.
1: Het is wel legaal.
0: Ja. Heb jij last van hallucinaties?
2: Naar wie kijk jij?
0: Dank je.
3: Nee, ik heb geen last van hallucinaties. Ik kan wel af en toe zo, ken je dat, zo een rillingsje hebben.
0: Ja.
3: Dat wel. Maar is dat iets te maken met hallucinaties?
1: Dat is een afkikverschijnsel. Nee.
3: Nee, dat is precies dat als iemand zo... Ken je dat zo? Zo een rillingsje in je nek. Kent je dat niet? Ik denk dat iets te maken heeft met ADHD'ers.
0: Ja. Is dat al wetenschappelijk vastgesteld bij jou?
2: Heb jij ADHD? Allee, daar schiet ik van.
3: Ik, Relatine en al, hè. Oh, maar ja, ik heb een creatine moeten pakken en zo, hè, mannen. Ik heb duist potten van die met honing op, hè.
0: Al in Turkije geweest, Sven?
1: Ja, ik ben in Cappadocië geweest voor opnames van Hotel Romantiek.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ja.
3: Zeg, je zou je nogal kunnen scouten, hè, voor Hotel Romantiek.
1: Ik ga ze niet met een tourist doen.
3: Ja, maar raast u, want ik denk dat ze niet allemaal het gaan halen.

0: Heb ik jouw vraag nog niet gesteld, dan hoef je niet te treuren. Want straks leg ik er nog meer voor aan het panel in de Zoete Inval, hier op Radio Bene.
1: Radio Bene.
2: De Zoete Inval.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In heel Vlaams-Brabant heeft de brandweer al meer dan 600 interventies moeten doen na het onweer van vannacht. Op het festival Paradise City in Steenokkerzeel zijn gisteravond ook 4 mensen lichtgewond geraakt. Dat kwam door rondvliegend materiaal. Toch zijn de meeste mensen daarna gewoon op de camping gebleven. Burgemeester Kurt Rion van Steenokkerzeel was de hele nacht ter plaatse en zegt dat er tijdens de storm nooit grote paniek geweest is.
1: Eerst een enorme wind die opgekomen was. Alles begon te vliegen, te lichtwaaien. En daarna is er regen bijgekomen. Het is een bonte mix van de twee geweest. Wij zaten in de commandopost, maar als je in de tent zit, zal er wel lichtjes paniek geweest zijn. Maar als individueel, dat is nooit uitgebroken geweest. Iedereen heeft de kalmte kunnen bewaren. En ik denk dat dat heel belangrijk is in zo'n gebeurtenis.
0: Het festival gaat vandaag gewoon voort. Ook Couleur Café in Brussel gaat straks wellicht door zoals gepland, laat een woordvoerder weten. Het noodweer van vannacht heeft in de hele zone van Henegouwen over het centrum van het land tot in Antwerpen veel schade aangericht. En in Terhulpen in Waals-Brabant is ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Zelfs nu het wat minder warm wordt, waarschuwt het Franse agentschap voor de volksgezondheid dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert steeds meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daar vielen 2 gewonden. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Ze versloegen gisteravond Nederland in de Pro League met 2-1. Daardoor winnen ze die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen over 2 jaar. Een mooie dubbelslag, zegt Arthur van Doren.
2: Ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. De Pro League blijft natuurlijk gewoon een competitie die doorheen een heel jaar gespeeld wordt tegen de top 8 landen van de wereld. Dus dat is gewoon wel echt iets om trots op te zijn. Ik denk dat we dat vandaag heel knap hebben gedaan. Met een mooie overwinning tegen een van de beste landen ter wereld. En met een Olympisch ticket op zak.
0: Het is vrij zonnig en minder heet. We halen tussen 23 graden aan de kust en 32 in het oosten en de grote steden. Na de middag meer wolken en kans op buien in het centrum. En vooral in het zuidoosten kan er nog een onweer losbarsten. Morgen zon en wat wolken en nog tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

We hebben weer een muzikale gast die straks gaat meespelen met ons panel. Maar eerst zijn zomersingle. Zotverliefd, Bart Kuil.

0: Nu moet ik u afkondigen.
1: Dag Luc.
0: Oh, dat is ambetant, hè.
1: Zeg, wat was dat van die honing? Hoe heette die?
0: Dat is niks meer voor ons, jong. Dat is niks meer voor ons.
2: Zeg, ik...
1: Ja, zeg eens.
0: Ja, dat is ambetant.
1: Ja, dat is heel ambetant, ja. Ze is zo zeker kort bij huis, maar allee, doe maar. Ja.
0: Ik ken jouw plannen, staat hier op mijn papier.
1: Wat staat er?
0: Ik ken jouw plannen voor de zomer wel, maar de luisteraar niet. Vertel.
1: Het is een hele leuke zomer. Ik hoop dat de mensen heel veel stemmen op mijn liedje van Zot Verliefd. Dat is heel
0: zeg,
1: belangrijk.
0: Bart, ja, James zit hier ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar ik weet het. Maar zij hebben al de Mia gewonnen, ze hebben vorig jaar gewonnen.
3: Oh, dus en wel, deze oproep van mij ook, stem allemaal voor dit prachtige nummer.
1: Oh, lievertje.
3: Hela. Allee. Allemaal goed en wel, maar Kim en ik zitten hier ook. En wie zegt dat wij niet gaan meedoen aan zomerrit?
1: Doe jij?
4: Mag ik gaan zitten?
0: Maar jij kent het al.
1: Het staat de stoel leeg. Dus ik
0: ja. De bedoeling is dat je meespeelt met de volgende vraag naast...
4: Ja, ik ga bij James zetten.
3: Is dat bij jullie thuis ook zo dat je aan de Luc moet vragen dat je mocht gaan zitten?
1: Ja. Gij kent die nog niet.
3: Ik ben benieuwd.
0: Een vraag van Inge Persoons uit Ruppelmonde. Precies 80 jaar geleden werd voor het eerst de bikini voorgesteld tijdens een modeshow in Parijs.
4: Was je daarbij?
0: Nee. De bikini werd ontworpen door een Franse auto-ingenieur, een zekere Louis Réard. Aan welke speciale voorwaarden moest het kledingstuk volgens hem zeker voldoen?
3: Was het in de zoektocht naar airbags?
4: Of naar een goede bumper.
1: Was dat van Volvo? Die hadden grote bumpers. Hè?
4: Ja, dat zou kunnen. Inderdaad, wat Bart hier al heeft aangegeven en Sven ook, heeft te maken met iets van een auto. Koplampen, de bumper, de uitlaat.
0: Ja, ik denk wel dat hij daar de inspiratie gehaald heeft. Maar de voorwaarden waaraan die bikini moest voldoen, volgens hem, heel vreemd. Hij moest...
3: Een bepaald gewicht.
1: Het moest kunnen dragen.
0: De soepelheid van de stof was enorm belangrijk.
4: Als je aan een auto, hoe noemt dat? Als je aan een trek had van een auto, dat niet scheurde.
0: Nee.
3: Heeft het niet te maken dat één bikini moest kunnen passen voor alle mogelijke vormen van borsten?
0: Nee, maar hij moest kunnen passen. Dat hoor ik heel graag.
3: Voor alle mogelijke...
0: Nee,
4: in het handschoenenkastje.
0: Nee.
5: Waarom?
0: Nog veel kleiner.
3: In lichaamsopeningen toch niet, hè, Luc?
0: Nee.
5: Maar wat is er nu nog?
4: Soms kruipt een bikini er al zo
3: in. Is er nog kleiner dan een portefeuille?
5: In uw mond.
0: Nee.
3: Maar in een voorwerp.
0: Ik kijk even naar jullie. Bij James en Bart zou het kunnen.
4: Maar ik ken het. Het heeft te maken met homoseksualiteit.
0: Nee.
4: Allee, wat heb jij nu aan?
5: In uw horloge?
4: Ringen? Door een ring? Door een ring halen.
0: Goed geraden door James Cook.
5: Wow.
0: En door Sven de Leijer.
5: Waarom?
0: Dus hij ontliet een bikini en die moest volgens hem door een trouwring gehaald kunnen worden. Kunnen
5: Waarom?
0: We dat even demonstreren? Wacht, hier is een bikini. Eentje voor James en eentje voor Bart. En nu eens kijken wie dat als eerste door die trouwring kan halen. Bart, krijg jij je trouwring niet meer uit?
3: Is hier de onwilligheid waarmee die mannen dan vastpakken? Dat is iets heel raars.
1: Ja, maar ik heb de broek, dat is niet zelden. Hè?
0: Ja, dat verschil kende jij toch niet van de bikini.
1: Ja.
0: James.
4: Ik heb de bovenkant, maar ik denk dat... Amai, dat is de bovenkant
5: wat dat
4: kan
5: is,
4: mijn waterslagers, deze.
0: Nee, het lukt niet echt, hè, heren.
4: Maar wacht, mannetjes. Ah, wacht. Allemaal.
3: Ondertussen misschien een vraag, Luc, waarom?
0: Wel, die man wilde aantonen hoe extreem klein en onthullend zijn creatie was in vergelijking met traditionele badpakken. Ja.
5: Ja. En nu?
1: Zeg maar dat gaat toch niet voor alle maten?
0: Nee, jawel, dat zou voor elk bikini
1: moeten. Als dat nu twee maten groter is, gaat dat niet meer.
4: En wat moet ik doen? Ik krijg mijn ring niet meer los van die bikini. Moet ik dat uitleggen?
1: Mijn schaar.
0: In 1949... Ondertussen krijgt James een bikini bovenstukje aangemeten.
5: Maar zijn borstjes passen er maar net in. Het is heel onthullend.
0: Maar de bikini werd verboden in 1949 in Italië en Spanje. En weet je wie de bikini populair gemaakt heeft?
5: Brigitte Bardot.
4: Ah, ja.
5: Ah, oui.
0: In 1953 werd Bardot gespot in een bikini. En sindsdien werd dat wereldnieuws en definitief aanvaard. Bart, doe de ring terug aan. En we zien elkaar straks thuis.
1: Ja.
0: Tot dan, hè.
1: Tot dan, hè.

0: Sven de Leijer, Kim van Onsem en James Cook. Wie van jullie is alles op spoed beland?
1: Een paar jaar geleden was ik alleen gaan kamperen. Ik weet, een gek plan. En op een bepaald moment was er een vuurtje dat niet hard genoeg brandde naar mijn zin. En ik had met een bijltje was ik wat klein hout nog wat kleiner aan het maken om dat vuur zo wat extra zuurstof te geven. En ik heb een stuk van mijn vinger gehakt.
2: Ah ja, wauw.
1: En toen moest ik dus op 40 minuten rijden, want ik zat in de Ardennen, ergens in het midden van een bos, naar een spoedgeval rijden. Om daar dan uit te leggen, que j'avais avec une hache blessé mon doigt. Et beaucoup pleuré, parce que ça fait vraiment du mal.
2: Dat fait mal, hè.
0: Luc? Kim?
2: Ja, al vaak eigenlijk. Ik heb bijvoorbeeld dus met een brommer, ben ik iets heel hard gevallen. En dan stak er zo een bot uit mijn pols. Sorry. En dan ben ik dus de spoed binnengegaan en ik was zo'n jaar of 16, 17 en ik vroeg, zeg, als jullie dat nu opereren, kan ik dan vanavond nog naar een verjaardagsfeestje van een vriendin? Maar dat was er dus geen. Maar ja, dus ja, wel een keer regelmatig, ja.
0: En jij, James?
3: Ja, ik ook al een keer, maar ja, ze hebben mij weggestuurd.
2: Waarom?
3: Omdat het te weinig was, ja.
2: En met wat waren er dan gegaan?
3: En wel, ik ben nu aan het zoeken of dat het nog zit.
2: Ja,
3: kijk.
2: Nee, het zal niet, hè. Ja.
3: Het was...
1: gescheurde nagel. Oh, maar dat is zere, mannen. Ah,
3: dat is echt wel, ze hebben mij echt weggestuurd.
0: Enfin, straks heb ik ook een straf ziekenhuisverhaal.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Dit is De Zoete Inval met James Cook, Kim van Onsen en Sven de Leijer. Een vraag van Annick Hertogs uit Hoven. Begin februari belandde een 24-jarige jonge man op de spoedafdeling van een ziekenhuis in Toulouse in Frankrijk. En hij riskeert nog een flinke boete ook. Waarom?
1: Is het iets seksueel getint?
2: Dat zou wel een keer kunnen bij u. Ja, maar jij zei altijd zo'n brave, maar uiteindelijk stelt hij altijd een risky vraag.
0: Het is een vraag van Annick Hertogs.
1: En het was een 24-jarige, dus...
0: Ja.
3: Maar ja, uw twijfel doet wel vermoeden
1: ja,
3: dat...
1: Ja, heeft het met iets... Met, ja, was hem iets aan toen
0: ja,
1: dat niet
0: als
1: mocht?
0: Als jullie daar zo op aandringen,
2: is,
0: ja.
2: Is hij in zijn blootje naar de spoed gegaan en heeft hij daardoor een boete gekregen omdat dat niet mag?
0: Nee.
3: Ja. Was hij iets kleren, kwijt waarvan achteraf bleek dat het in zijn lichaam stak?
0: Wacht even.
3: Een van de meest voorkomende zaken op de spoeddienst, hè?
2: Dat is waar.
0: Ja? Nee, mama, dat is wat?
3: Bepaalde mensen het leuk vinden om bepaalde dingen in bepaalde lichaamsopeningen te steken, die dan na die actie er niet meer uit
1: kunnen.
3: Er zijn zelfs in verschillende spoeddiensten zijn er trofeeënkasten. Oh, echt waar. Met dingen die daaruit gehaald zijn.
1: Hoe weet jij dat?
3: Omdat ik al een paar spoeddiensten bezocht heb.
2: Nee. Op
3: nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Bierbeek,
2: Die Sven de Leijer, die heeft daar bokalen staan, jongen, overal. Op elke spoeddienst.
1: Allee, kom het, ik ben competitief, zo gaan we het niet halen.
0: Maar nu komt het tweede deel van de vraag.
2: Wat zat
0: waarom
2: erin?
0: Riskeert hij een flinke boete?
3: Omdat het iets illegaal was, wat er bleek uit te komen.
1: Drugs,
3: was
1: juwelen.
3: Was het een stuk rots uit de zee dat hij had opgevist?
0: Pijnlijk, hè. Pijnlijk.
3: Maar is het iets illegaal?
0: Ja, maar wat?
1: Een wapen.
3: Een wapen.
0: Zet
3: het,
0: het wordt warm.
3: Het wordt warm.
1: Oh, een mes.
0: Wat voor wapen?
3: Een vuurwapen, dat is warm.
0: Nee, het was iets uit de Eerste Wereldoorlog.
3: Een granaat!
1: Oh. Ja! Oh. Allee!
0: En daarom riskeerde hij nog een boete. Want ze hebben de ontmijningsdienst er moeten bijhalen.
1: Nee.
0: Want dat was ontploffingsgevaar.
1: Oh, Dovo erbij.
3: Ja, in de Eerste Wereldoorlog, dat waren nog van die grote mijn handvat.
0: Dat weet ik niet meer. Dat heb ik niet meer.
2: En die lag daar met zijn poepken in de lucht toen iedereen naar ons stond. Verschrikkelijk.
0: Hij had een 20 centimeter lange granaat uit de Eerste Wereldoorlog. Dus hij had een opus in zijn anus.
1: Oh my god.
2: Maar kijk, dat
0: maar Dovo is erbij gehaald en dat is geen grap. Maar er bleek achteraf geen ontploffingsgevaar.
2: Dat zijn toch weer vragen die jij eruit pikt.
3: Maar nee, nee.
2: Dat, ik zie je al zitten op de redactie. Oh mannen, en dan kan ik zeggen, hij had een opus in zijn anus. Kom, we pakken die vraag. Ja.
0: Nee, maar munitie is in Frankrijk verboden en zeker in uw poep.
1: Ja.
0: Maar je moet James, heb jij ooit al eens... een granaat van dichtbij gezien? Heb jij ooit een granaat gezien van dichtbij?
2: Ja, van dichtbij, maar niet van zo dichtbij. Ik heb dat wel een keer van dichtbij gezien, ja. Mijn papa is een paracommando geweest, hè, mannen. Dus wij gingen dan af en toe naar musea gaan kijken en al van die dingen. Dus ja, been there, done that. Maar nooit aan gedacht om dat te verstoppen.
1: Ja, maar wat een idee ook. Allee.
3: Ja. En vooral, dat begint waarschijnlijk als een of ander gek spelletje. Maar dan plots dat je denkt, oh nee.
0: Maar wat jij daarnet zei, dat in sommige ziekenhuizen dat echt wordt tentoongesteld.
3: Ja, maar onder de collega's. Hè. Ik heb het echt al in twee ziekenhuizen waar ik toevallig een iemand kende. Waar ik belandde op de spoedafdeling. En waar dat, dat stond.
1: Heb je dat dan eens mogen zien?
3: Ja. En ik kan je zeggen, daar staan
1: wat
3: dingen.
1: Wat daartussen?
3: Maar alles, alle dingen dat je denkt, maar dat kan toch niet? Maar blijkbaar wel.
2: Heel veel mannen, heel veel tv-worstjes. Ja.
1: Oh.
3: Mensen die nu in dit programma inzappen, amai, die worden echt zot. Die,
4: Radio BNN.

0: Vandaag hoor je Kim van Onsem, James Cook en Sven de Leijer in De Zoete Inval. Een vraag van Julie van den Bussen uit Diksmuiden. Het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon gebruikt jaarlijks zo'n 55.000 tennisballen. En nu is de vraag van Julie: wat gebeurt er na de toernooien met die oude tennisballen?
1: Ze vinden de poep. Terug op spoed.
2: In de poep. Sorry, nee. Voor honden. Die
0: Hoezo?
2: Worden uitgedeeld aan honden, spelen toch graag met balletjes.
0: Ze worden dus wel gerecycleerd.
1: Niet als tennisbal, dus een andere bestemming.
0: Ja, ze krijgen een andere bestemming.
1: Veronderstel, de rubber dan vooral die erin zit, dat ze die terug smelten? En...
0: Nee.
2: Blijft het eruit zien als een tennisbal?
0: Ja, het
2: in
0: blijft
2: kunst?
0: Eruit zien als een tennisbal met één correctie. Daar wordt een gaatje in gemaakt.
2: Dat veel over gaatjes gaat.
1: Heeft er iets te maken met een jokari?
0: Nee. Ah. Nee.
1: Tennisspel voor eenzame kindjes?
0: Nee. Ze maken er iets van. Ze maken er iets van voor een bepaalde bedreigde doelgroep.
2: Doen ze er een stok aan?
1: Mensen?
0: Daar zit, aan sommigen zit een stok.
2: Voor blind? Nee.
0: Nee.
1: Maar het is een bedreigde menssoort?
0: Nee.
1: Ah, nee, diersoort?
0: Ja.
1: Aha. Dieren. De tenniskwal. Wacht, en die spelen daarmee?
0: Nee, spelen eten. Niet. Beschermen zich daarmee.
3: Met een tennisbal?
1: Ze steken diertjes in een bal.
0: Ja.
1: Aha.
3: Wauw.
1: En
3: een
1: dan?
3: Slak.
1: Broer is de juiste soort ei.
0: Nee, het is een bedreigde soort.
1: En die kruipen daar zelf in of bij?
0: Die kruipen erin, dat wordt hun huisje. En daarmee kunnen ze zich beschermen
1: slak
0: tegen...
1: Oh, zonder huisje?
0: Nee.
1: Ah.
0: Nee. Dan kunnen ze zich beschermen tegen roofvogels of...
2: Zijn het insecten?
0: Tegen ook temperatuur.
2: Hoe? Is het een vogel?
0: Nee.
3: Een miertje?
0: Nee.
3: Een kever? Een speciale kever?
2: Nee. Nee. Is het een reptiel?
0: Iets groter.
3: Een hond?
0: Geen groter.
2: Maar groter, dat kan toch niet in een tennisbal?
1: Is het een diertje dat we graag zien? Of een schrik van? Spinnen? Muggen?
0: Nee.
1: Aziatische hoornaars?
0: Je bent er bang van. Wat zei je?
2: Een spin?
3: Tarantula?
0: Nee.
3: Vlieg?
0: Muizen. Nee, inderdaad. In de tennisballen wordt een klein openingetje gemaakt. En ze dienen als huisjes voor de bedreigde dwergmuis. Hun populatie neemt jaarlijks af. En de ballen worden inderdaad op palen gezet. Dat kreeg ik daar straks te horen. Omdat de muizen zich dan zo kunnen beschermen tegen overstromingen, slecht weer of voor roofvogels. Tennisliefhebbers?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: En tennis zelf ook, zeg het maar.
0: Ja?
2: Heel
0: ja.
2: Slecht.
3: Maar...
2: Zwaar,
3: ja, één uur in de week, ja. Ik zeg dan tegen een trainer, gaan we niet gewoon even zitten en iets drinken?
2: Dus het ligt niet aan de coaches, hè?
3: Dat is echt waar.
0: Sven, volg jij andere sporten?
1: Volgen op televisie, bedoel je? Ik ben zo'n successupporter. Zo, het WK ben ik nu zo aan het volgen. Maar alleen maar op leuke momenten. Niet fanatiek.
0: En zelf tennissen of sporten?
1: Maar ik was zo het kindje van de jokari. Zo, de kindjes zonder vrienden. En ik heb in mijn jeugd echt heel vaak... omdat ik had zo'n jokari, maar die was ietsje te licht. En dus ik heb heel vaak van Duinbergen zo tot in Bredene getennist. En dan terug...
0: Ik zag James zo ogarm kijken naar jou.
1: Ja, maar ja, hij wou niet met mij praten. Ik wou tennisles en hij wou praten. Ik zeg, James, zo gaat dat niet.
3: Maar ik heb er nooit over nagedacht dat de jokari dat echt is voor eenzame kindjes.
1: Ja,
2: maar nee, wij hadden dat ook. Dat was kei leuk en ik was helemaal niet eenzaam. Ik had een broer en ik had echt vrienden. Gek, hè? Ja. Kun je dat? Ja.
1: Stoever.
2: Ja. Moet wat beter je best doen, hè, Sven?

0: Het zit er weer op, maar ik neem geen afscheid van jullie vooraleer dat ik weet wat jullie gaan meedragen van deze aflevering. Sven.
1: Ik ga dan toch voor het eerste verhaal. De Franse supermarkten moeten niet verkochte voedingswaren verplicht wegschenken. Want ja, dat moeten we doen. Hè. We smijten veel te veel weg in onze maatschappij. Dus we moeten onszelf misschien verplichten om daar iets aan te doen.
0: Kim?
2: Ja, hetgeen dat ik het meest ga onthouden is... Fransman riskeert een boete omdat hij een granaat uit Wereldoorlog 1 anaal had ingebracht. Ik wist niet dat er zoveel verschillende dingen in zo'n... holtes werden gestoken. Dus voilà, dat pak ik mee. Heb ik
3: Bleef
2: ik
3: even
2: vandaag.
3: Hangen aan de show? Ik zal u nog even verhalen.
2: Nee.
0: James.
3: Ja, ik vind het tof dat die tennisballen in Wimbledon nog een tweede
0: leven krijgen.
3: Tweede leven krijgen voor die muisjes. Ik vind dat altijd leuk.
0: Mag ik jullie van harte bedanken voor het meespelen? Sven de Leijer, Kim van Onsen en James Cook. En jullie bedankt voor het luisteren. Geniet van de zomer en wij zien elkaar terug in september. Tot dan!
4: De tijd van je leven. De zoete inval.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij bip, bip, bip.
5: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
6: Ah ja, oké, okay, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
6: Oef.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vandaag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean-Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
1: Het was absoluut een zware nacht. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dit is een typische dag voor een noodweer. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
0: In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Terhulpen ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. Gisteravond werd het festival Paradise City in Steenokkerzeel stilgelegd toen het onweer naderde. Maar de camping werd niet ontruimd. 4 mensen raakten licht gewond door rondvliegend materiaal en er is wat lichte schade aan sommige tenten. Helene van der Beeke bezocht het terrein.
2: Festivalgangers drinken hier iets in de schaduw. Het lijkt een doodgewone camping met enkel wat plassen en een kapotte tent. Maar vannacht was dat anders.
3: Het viel niet mee. Ik heb heel hard moeten schuilen. We zijn naar die grote tent daar geweest. En dan zijn we naar de toiletten moeten gaan schuilen.
2: Voor enkele kampeerders ging het bijna mis.
4: We waren bezig met die stormcore, dat we waren ineens van...
5: Ja, nee. Dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer veilig. Dan zijn we naar de auto gelopen. Super hard aan het regenen, dus we zijn echt uitgeleden voor de modder en zo zelfs.
2: Zij werden opgevangen in een feestzaal vlakbij. Maar door de goede voorbereiding hebben de meeste feestvierders er weinig last van gehad.
6: Dus nee, denk wel dat ze een goede beslissing hebben gemaakt. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
0: En een woordvoerder van Couleur Café in Brussel laat weten dat het festival daar straks wellicht open gaat zoals gepland. Na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
7: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is, die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
0: De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse Agentschap voor Volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op rij omdat Iran schepen aangevallen zou hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, is dit nu het einde van het staakt het vuren?
8: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die wreekt zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
0: Dankjewel voor de uitleg. Oekraïne heeft de voorbije nacht 2 Russische olieraffinaderijen getroffen met drones. In 1 raffinaderij brak een grote brand uit en viel er een dode en een gewonde. De raffinaderij is een van de grootste in het zuiden van Rusland. Oekraïne voert alsmaar meer droneaanvallen uit op Russische brandstofinstallaties en dat veroorzaakt grote tekorten. Zelf heeft Rusland de voorbije nacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt en daar vielen 2 gewonden. Sport in Braschaat wordt vandaag het Belgisch kampioenschap wielrennen gereden. De mannen starten over 3 kwartier, de vrouwen zijn al 1 uur onderweg. Lotte Kopecky behaalde vrijdag verrassend geen podiumplaats in het tijdrit, maar nu is ze opnieuw de topfavoriete. Ze moet het wel doen zonder ploegmaats.
9: kan de koers mee in handen nemen en ik kan gaan aanvallen. Maar dan heb ik ook heel vaak gewoon geen steun van de rensters die bij mij zitten. Die krijgen vanuit de auto consignes van ja, dat is niet de juiste renner om mee voorop te zitten. En dan eindigt dat ook. Dus het is echt wel kiezen waar ik mijn kracht erin steek vandaag. En dat kan vandaag in het juiste zijn, maar dat kan ook volledig in het verkeerde zijn.
0: Er komen wat wolken vanmiddag en de temperaturen gaan tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag kans op onweer in het zuidoosten. Daarna nog eens een koelere nacht tussen 14 en 20 graden. Morgen zonnig en tussen 20 en 28 graden. Vooraan de naweeën van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: VRT Radio BNE Live. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

0: of my life. Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Doe, doe.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señores.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brandweer zal op verschillende plaatsen nog veel werk hebben na de onweersnacht. Enkele grote festivals gaan vanmiddag wel weer gewoon open. En Iran dreigt ermee de gesprekken met de VS stop te zetten. De brandweer is vannacht overstelpt met oproepen. In Vlaanderen zijn vooral de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant getroffen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen vannacht 765 oproepen binnen en er blijven er nog bij komen. Dat zegt Wouter Jean Fies, de woordvoerder van de brandweerzone.
1: Het was absoluut een zware nacht. Onze ploegen waren ook al heel druk bezig gedurende de dag. Zeer veel ziekenwageninterventies ook. Ook vaak gelinkt aan de warme weersomstandigheden. Maar dit is, ja, dus een typische dag voor noodweer. Zeer veel oproepen op korte termijn, die we natuurlijk niet allemaal tegelijk kunnen behandelen en waarmee we dikwijls 1 à 2 dagen zoet zijn.
0: In Wallonië is er heel veel schade in Henegouwen en Waals-Brabant. Daar is in de gemeente Ter Hulpe ook een man omgekomen toen er een boom op zijn auto viel. En in Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival Paradise City begonnen. Gisteravond werd dat festival stilgelegd voor het onweer. De camping bleef wel open en daar heeft het onweer om 13:30 lelijk huis gehouden. Van de 5000 kampeerders zijn er 31 geëvacueerd. Helene van der Beke ging het terrein op.
2: Festivalgangers chillen op wat een doodgewone camping lijkt, met enkel wat plassen water. Maar vannacht was het hier eng.
3: En dan zag je ook om de minuut echt zo van die flesjes van de bliksem en zo. En begon echt wel heel veel te regenen, want ik lag ook in mijn tent en ik zag gewoon mijn eigen tent wegvliegen terwijl ik erin lag.
2: 31 mensen moesten worden opgevangen in een feestzaal vlakbij.
4: Hij was bezig met die stormkoer, dat we waren ineens van...
5: Ja, nee. Dat komt niet goed. En dan is er een tent van een beetje verder naar ons gewaaid. En op dat moment zijn we van, dat is niet meer velen. Dan zijn we naar de auto gelopen.
2: Toch was het logisch om niet te evacueren, zegt Antoine de Brabander van Paradise City.
6: De camping evacueren pakt veel meer tijd dan de dagbezoekers natuurlijk. Dus we hadden niet genoeg tijd om de mensen te evacueren. We hebben besloten met de veiligheidsoverleg om hen in tenten te laten waar het safest was.
2: Al bij al valt de schade mee.
6: De terrein ziet er ook goed uit. We gaan open om 12 uur zoals gepland. En we hopen dat we voor deze laatste dag echt helemaal los kunnen gaan.
2: Dat zien de festivalgangers helemaal zitten.
3: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
0: En na de harde windvlagen van de voorbije nacht meten ook de boswachters de schade op. Een verkoelende wandeling of fietstocht door het bos kan op dit moment gevaarlijk zijn, zegt Patrick Huvenne, beheerder van Natuur en Bos in het Nationaal Park Brabantse Wouden.
7: Al was het maar omdat er stukken tak nog in de kruinen kunnen hangen en naar beneden komen, of een boom die half gebroken is, die dan toch nog valt. Er is voorzichtigheid geboden en misschien is het zelfs beter om eens een dagje over te slaan. Maar wij gaan zeker niet vandaag alle stormschade kunnen opkuisen.
0: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer zet extra middelen in, maar de brand is nog niet onder controle. Er wordt gevreesd dat de brand overslaat naar de gebouwen rond. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. De Franse overheid meldt dat er sinds woensdag al 1000 doden meer geregistreerd zijn dan normaal, wellicht door de hittegolf. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het Franse Agentschap voor Volksgezondheid waarschuwt dat het aantal slachtoffers nog kan oplopen, zelfs nu het wat minder warm wordt. Iran dreigt ermee de diplomatieke gesprekken met de VS stop te zetten. De VS bestookt Iran al 2 dagen op een rij, omdat Iran schepen zou aangevallen hebben die door de straat van Hormuz wilden passeren zonder toelating. Jens Fransen, betekent dit nu het einde van het staakt het vuren?
8: Wellicht nog niet. Ja, dit is een serieuze escalatie. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten en Iran elk andere dingen lezen in dat voorlopig principeakkoord dat de twee eerder al afsloten. Voor Iran staat daarin: wij, Iran, behouden de controle over de doorgang van de straat van Hormuz. Voor de Verenigde Staten staat daar vooral in: er moet een volledige vrije doorgang zijn in die straat van Hormuz. En die onduidelijkheid in dat eerste principeakkoord die nodig was om tot een akkoord te komen, die vreest. Zich nu. Iran durft duidelijk te escaleren, waarop de VS dan wel moeten antwoorden. Hoogspel nog steeds dus bij die straat van Hormuz. Afwachten nu wat de komende 72 uur zullen geven en of de rust kan terugkeren.
0: Dankjewel, Jens. Op het Belgisch kampioenschap wielrennen in Brasschaat zijn na de vrouwen nu ook de mannen begonnen aan hun wedstrijd. Het parcours is nagenoeg vlak en Christophe van de Goor, de sprinters, zijn dus wel de favorieten.
9: Ja, hier is en dan zijn er twee namen die natuurlijk al die favorietenlijstjes toppen. Hè, die van de sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom geen rekening zouden moeten houden met andere snelle mannen, zoals een Meus, De Lee, Krabbe of Nijs. En die mannen wel, die hebben zo net hun toeristisch ommetje gemaakt door het centrum van Antwerpen, waar de start plaatsvond. Hè, voor eerst een grote tocht van 140 kilometer doorheen de Noorderkempen, om daarna dan naar het plaatselijke parcours te komen in Brasschaat. Zij zijn er net aan begonnen. Bij de vrouwen zijn we halfweg. Bij hen kijkt iedereen naar Lotte Kopecky en Shari Bosuit.
0: Dankjewel, Christophe. Het Belgische ruursduo Thibaut Vivet en Aaron Andries heeft de wereldbekerwedstrijd in Luzern in Zwitserland gewonnen. Onze landgenoten wonnen in de dubbel 2 en zijn meteen ook eindwinnaar van de wereldbeker. Er komen wat wolken vanmiddag. Temperaturen gaan tot 24 graden aan zee, 32 in de Kempen. Het einde van de dag is er kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Vooraan de gevolgen van de onweersnacht. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen er meer dan 750 oproepen binnen bij de brandweer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Radio Bene.
6: De

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Wow.
11: Op sunweb.be.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: VRT Radio BNE Live.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah. Midas, je kan altijd vooruit.
6: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen. En dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean-Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
1: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
0: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren van het vuur. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. In Steenokkerzeel is de laatste dag van het dancefestival Paradise City begonnen. Gisteravond werd dat festival stilgelegd voor het onweer. De camping bleef wel open en daar heeft het onweer om 2:30 lelijk huis gehouden. De kampeerders vonden het een enge nacht, maar de organisatie maakte volgens hen wel de juiste beslissing.
2: Super jammer in elk geval dat gestopt is. Sowieso wel terechte beslissing. Ik denk dat het hier wel veilig was om de camping wel gewoon te laten doorgaan. En nu gaan we nog een goede laatste dag van maken, zeker.
3: En ik denk dat het ook gewoon fijn is voor iedereen dat, nu dat het vandaag terug rustig is, dat ze ook gewoon weer verder kunnen met hun dag. Dus op zich vond ik dat geen slechte beslissing.
4: Het was even pauze en nu ga ik wel gewoon voortfeesten.
0: En ook Werchter Parklife in Rotselaar en Werchter Boutique werden gisteren vroeger stopgezet uit voorzorg door het onweer. Superster Katy Perry kon daardoor niet optreden op Werchter Boutique. Ook het festivalterrein van Couleur Café in Brussel gaat over een uur opnieuw open. Er was wat schade op het terrein, maar dat is intussen hersteld. En ook de camping is opnieuw open. En dat onweer van gisteravond heeft op heel wat plaatsen schade veroorzaakt. Vooral Vlaams-Brabant, Antwerpen, Henegouwen en Waals-Brabant zijn zwaar getroffen. De brandweer kreeg er honderden oproepen voor omgevallen bomen, ondergelopen kelders en blikseminslagen. In Vlaams-Brabant alleen al kwamen sinds vannacht 765 oproepen binnen. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Aan boord waren 10 mensen en de piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Wat er misging, is nog niet duidelijk. En tennisser Zizou Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Onze landgenoot won de finale van het toernooi van Eastbourne in 3 sets van de Fransman Hugo Humbert. Bergs verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende 2 met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Aan het einde van de dag is er opnieuw kans op onweer in het zuidoosten. Daarna volgt een koelere nacht, morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vandaag 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aandacht.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is vanmiddag een zware brand uitgebroken op een industrieterrein. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand brak uit in een bedrijf dat onder andere transportbanden maakt. De brandweer krijgt hulp van andere korpsen. En dat terwijl het al heel druk is door de stormschade. Dat zegt Wouter Jean Fies van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
1: Het is inderdaad een heel drukke nacht, al een heel drukke dag met het noodweer. Maar natuurlijk, interventies voor brand of ongevallen of personen in nood gaan altijd voor. We zijn ook blij dat wij op onze naburige zones kunnen rekenen in momenten van nood waarin zij ons bijspringen.
0: De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Op dit moment lukt het om andere gebouwen in de buurt te vrijwaren. In het bedrijf zelf was niemand aanwezig. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Zonjewoud bomen omgewaaid en op andere plaatsen zijn takken afgebroken. In Essenen, een deelgemeente van Afligem, heeft vorige nacht een zware brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. In de buurt van Nancy, in het noordoosten van Frankrijk, zijn 11 mensen omgekomen nadat hun vliegtuigje neerstortte. Het gaat om 10 mensen en een piloot. 5 mensen gingen voor het eerst een parachutesprong maken. Ze werden begeleid door 5 instructeurs. Het vliegtuigje was opgestegen op de luchthaven van Nancy. Het is onduidelijk wat er misging. Shari Bossuyt is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. Bossuyt won in Brasschaat in een sprint voor Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Christophe van der Goort werd dus een rechtstreeks duel tussen de 2 topfavorietes.
2: Ja, dat klopt, met een heel duidelijk verschil wel afgelopen, want Bossuyt kwam van vrij ver op kop in de massasprint, maar Kopecky en Sandrine Tas geraakten niet voorbij het achterwiel van de bijna 26-jarige Shari Bossuyt. Na afloop vloeiden haar tranen overvloedig, want na een schorsing van 2 jaar kwamen alle emoties naar boven uiteraard. En ja, geen 5e titel dus voor een zichtbaar ontgoochelde Lotte Kopecky. Sandrine Tas tijdens de voorbije winterspelen in het begin van het jaar nog heel dicht bij een Olympische medaille, die eindigde knap als derde.
0: Dank je, Christophe. En tennisser Zizou Bergs heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Bergs won de finale van het toernooi van Eastbourne in 3 sets van de Fransman Hugo Humbert. Hij verloor de eerste set met 3-6, maar won de volgende 2 met 6-1 en 6-4. Er komen wat wolken vanmiddag, temperaturen nog tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Later vanavond is er kans op onweer in het zuidoosten. Morgen zonnig en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Kissy, Keno. Lekker op vakantie. Kissy. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. Brusselse parken en bossen blijven ook vanmiddag nog dicht. Na het onweer van vannacht controleert Leefmilieu Brussel of het veilig genoeg is. Zo zijn er in het Soonjewoud bomen omgewaaid en op meerdere plaatsen zijn takken afgebroken. En in Essenen, een deelgemeente van Afliegem, heeft vorige nacht een zwaar brand gewoed na een blikseminslag. Zeker 2 woningen zijn getroffen. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen en daarom is er een perimeter rond de brandhaard. Buurtbewoners mogen er voorlopig ook niet in hun tuin of op hun terras. Volgens Hans Bonte van Vooruit is er een probleem met de samenhang van de Vlaamse regering. Bonte was de voorbije maanden de vervanger van Melissa de Pratere als minister binnen die regering. Ze keert morgen terug uit zwangerschapsverlof. En Bonte zei in de Zevende Dag dat de regering zich moet bezinnen en dat er te weinig discipline is bij CD&V en N-VA.
1: Beslissingen die genomen worden in de schoot van de regering, dat die soms betwist worden door andere collega's zo snel als mogelijk. En wat ik inderdaad vaststel is dat de andere coalitiepartners, ja, dat die zeer dikwijls botsen op hun eigen achterban. Die gebrek aan disciplines in de schoot van een aantal coalitiepartners is denk ik een echte bedreiging voor de samenhang in de regering.
0: In Saoedi-Arabië is een helikopter van een oliebedrijf neergestort. Aan boord zaten 14 Saoedi's, ze zijn allemaal omgekomen. Er wordt nog uitgezocht wat er precies is misgelopen. Het oliebedrijf was nog maar sinds eergisteren opnieuw in gebruik, nadat het 4 maanden had stilgelegen als gevolg van de oorlog in Iran. Shari Bosuyte is de nieuwe Belgische kampioene wielrennen. In Brasschaat klopte ze in een sprint Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Bosuyte was daarna heel emotioneel.
2: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta. En dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
0: Tennisser Zizo Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Hij versloeg in 3 sets de Fransman Humbert. Bergs is de eerste Belg die op dat niveau een toernooi op gras wint. En voor hem is het ook zijn eerste eindzege op een ATP-toernooi. En dat doet Bergs duidelijk deugd.
3: Ja, zalig hè. Ik denk dat hij wel een pintje verdient om dat titeltje binnen te halen. Dus ik ben er meer content mee. Ook wel, we hebben al 2 kansen gehad om een titel te winnen. Normaal zeggen we altijd, finales die speel je niet, die win je. Nu kan ik eigenlijk zeggen, ja, dat is mijn titel.
0: Er komen meer wolken vanmiddag bij temperaturen tot 24 graden aan zee en 32 in de Kempen. Later vanavond is er kans op onweer, vooral in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE, tophits
5: en

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Nou, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Kom op, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
2: Excusa, señores.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
10: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelparkfeest samen met duizenden gasten voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchterboutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Je kunt in theorie wel naar de rechter stappen, omdat je als consument niet alles gekregen hebt waarvoor je hebt betaald. Maar de kans dat je gelijk krijgt is niet groot, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
1: Als je betaalt voor een bepaalde dienst, en bij een festival is dat dus ja, alle festivaloptredens die zijn aangekondigd, dat je dat dan ook moet krijgen. En als je dat niet krijgt, dat je daar vergoedingen voor krijgt. Maar dat is de theorie. In de praktijk moeten we hier toch wel vaststellen dat die overmacht wel ja, heel erg heeft meegespeeld nu. Festivals zijn opgelegd geweest door overheden, door autoriteiten, om ermee te stoppen.
0: Intussen klinkt er kritiek bij de eventsector, die vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood onder meer de stad Gent gisteravond alle evenementen in openlucht omwille van het dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Christine Merks van Event Confederation.
2: Het zijn die professionals dat op elk individueel evenement zelf een riskanalyse moet maken om een evenement veilig te kunnen organiseren. Heel wat van onze organisatoren hebben die beslissingen zelf kunnen nemen. Anderen zijn eigenlijk ja, het slachtoffer geweest van een te voorzichtige aanpak. Want we leven ja, in een steeds toenemende no-risk maatschappij.
0: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. Het is logisch dat de veiligheidsdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
3: Dat is een beslissing die wordt genomen door verschillende partijen, niet in het minst door de veiligheidsdiensten die het risico inschatten en dan een beslissing nemen, al dan niet doorgaan. En met veiligheid wordt er natuurlijk altijd strenger toegezien dan op gelijk welke andere zaak. Dus ik vind het zeer normaal en als ik zie hoe dat die festivals dat goed aangepakt hebben, dan zeg ik chapeau aan de organisatoren.
0: Over een half uur begint in Brussel een groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd in het Jubelpark voor een privéfeest. Linde Koman, jij staat in dat Jubelpark. Wat gebeurt daar al?
4: Wel, de gasten zijn nog niet aangekomen, die komen pas over een half uurtje aan. Maar wie hier wel al is, dat zijn heel veel politieagenten, ook veel privébeveiligingsagenten. Die zijn ingehuurd door de Verenigde Staten zelf. Er is een heel hoge beveiliging dus. Het Jubelpark is ook al sinds gisteren afgesloten voor het publiek. Alleen wie een uitnodiging heeft, komt erin straks. En die genodigden, dat zijn veel Amerikaanse militairen die in ons land gestationeerd zijn. Ook het Amerikaanse ambassadepersoneel. Maar dit evenement moet ook de transatlantische banden in de verf zetten. En daarom zullen er ook hoge ambtenaren zijn, bedrijfsleiders en politici. Premier De Wever zal er kort bij zijn en ook NAVO-baas Mark Rutte.
0: Ja, en wat voor feest wordt het?
4: Wel, we hebben hier al soundchecks gehoord. Er wordt gezegd dat het een feest moet worden in festivalsfeer. Met speeches, muziek, een droneshow en ook vuurwerk laat vanavond. De ambassadeur Bill White betaalt er ongeveer 4 miljoen euro voor. Het evenement heeft al veel kritiek gekregen voor die kostprijs, maar ook omdat het park afgesloten wordt voor een exclusief privéfeest. Maar ook White zelf, de ambassadeur, is ook heel controversieel, want hij staat voor hetzelfde gedachtegoed als president Trump en kwam ook al verschillende keren in aanvaring met de federale regering.
0: Maar een groot feest dus. Dankjewel, Lien. Op het BK wielrennen in Brasschaat zitten de mannen in de laatste 40 kilometer. Christophe van der Goor, vooraf hadden we een strijd verwacht tussen de topsprinters, maar die komt er niet.
5: Nee, Iris, want dit BK heeft een opmerkelijke ontwikkeling gekregen, want al vrij vroeg in de koers reed een 60-tal renners, jawel, in 2 schuifjes weg. Alle sprinters, de favorieten op dit biljartvlakke parcours, zeg maar. Merlier, Philipsen, De Lee, Meus en Kowel, die zetten zich toen al buitenspel en schaakmat en waren niet mee. Vooraan is die grote groep intussen al danig verkleind. 19 renners vormen de kopgroep, daarmee onder meer Nijs, Gianni Vermeers, Quinten Hermans en ex-Belgisch kampioen Dries de Bont nog een goede 35 kilometer in dit vreemd en vooral onvoorspelbaar Belgisch kampioenschap.
0: Dankjewel Christophe. En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. In een sprint haalde Bossuyt het voor Lotte Kopecky, die in het slot nog een paar gaten moest dichtrijden. En daardoor kwam ze net te kort voor de titel, vertelde ze achteraf.
6: Ja, in zo'n situatie kun je meer fout doen dan juist. Ik denk dat ik heel de koers redelijk juist inspanningen heb gedaan. Alleen in die finale, ja. Ja, het is wat het is. Ik denk dat we uiteindelijk met Shari wel een mooie Belgisch kampioen hebben. En ja, het is wat het is.
0: En de Brit George Russell van Mercedes heeft de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk gewonnen. Russell was van op polepositie gestart en won voor Max Verstappen en zijn ploegmaat Kimi Antonelli. Voor Russell is het zijn tweede zege van het seizoen. Hij wordt ook tweede in de WK-tussenstand na Antonelli. Het kan onweren vanavond en vannacht, vooral dan in het zuidoosten. Op andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen, minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, rond 26 graden in het centrum. En ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. We begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio Bene. Radio Bene, tophits

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Kissy, Keno, snackjes op de snelweg. Kissy. Want alleen vandaag, 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Festivals hoeven geen vergoeding te geven als het stoppen van optredens het gevolg is van overmacht. Intussen is er ongenoegen bij de eventsector over de tussenkomst van de overheid bij het stilleggen van evenementen. En de Amerikaanse ambassadeur viert in het Jubelpark feest voor 250 jaar Verenigde Staten. Wie gisteravond op Couleur Café, Paradise City of Werchter Boutique was, zal zijn ticket niet terugbetaald krijgen. Dat komt door de gevaarlijke weersomstandigheden, een vorm van overmacht waar een festivalorganisator niets kan aandoen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden van de organisatie en dat weet je dus als je een ticket koopt. Maar een organisator zou wel een compensatie kunnen geven als geen enkel optreden is kunnen doorgaan of het optreden van een headliner waar veel mensen speciaal voor komen. Dat zegt Laura Kleis van Testaankoop.
1: Een festival als Werchter Boutique speelt toch wel heel erg in op zo'n headliner. Er zijn heel veel mensen die vooral kwamen voor Katy Perry en die dus eigenlijk niet gekregen hebben waar ze voor betaald hebben. En dan zou je misschien als festivalganger toch wel iets in de plaats verwachten. De volledige terugbetaling van je ticket, dat zal waarschijnlijk financieel moeilijk zijn. Dan is het een beetje afwachten wat het festival gaat voorstellen.
0: De eventsector vindt dat de overheid zich te veel bemoeit met afgelasten van evenementen. Zo verbood de stad Gent gisteravond alle evenementen in open lucht omwille van de dreigende onweer. De sector wil dat de overheid de inschatting van organisatoren meer vertrouwt. Extreme weersomstandigheden en afgelastingen komen steeds vaker voor. En dat maakt het veel moeilijker en duurder om evenementen te verzekeren. Dat zegt Christine Merks van Event Confederation.
2: Je kunt niet enerzijds zeggen van we gaan evenementen aflasten uit preventie. En tegelijkertijd roepen van en de bezoekers moeten gecompenseerd worden. Als de verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker dergelijke verzekeringen willen verschaffen aan onze organisatoren. Iemand moet die kost betalen, natuurlijk. Hè. Als daar geen steunmaatregelen voor gegeven kunnen worden, dan zal dat inderdaad onvermijdelijk moeten doorgerekend worden naar de eindklant, in dit geval de eventbezoeker.
0: Maar die kritiek wordt niet gedeeld door de Federatie van de Vlaamse Muziekfestivals. De beslissing wordt altijd genomen in overleg, maar het is logisch dat de hulpdiensten het laatste woord hebben, zegt Serge Platel van de federatie.
3: We hebben extreme weersituaties in het nabije verleden en in het lange verleden meegemaakt. Dus ik begrijp het. Het is een zeer moeilijke beslissing. Maar ik vermoed dat ze die in eer en geweten genomen hebben. En daarna zeggen, het was allemaal niet nodig. Dat is gelukkig dan maar. Mocht het omgekeerde gebeurd zijn, dan zal de kritiek nog veel erger zijn.
0: In Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft 5000 gasten uitgenodigd in het Jubelpark voor een privéfeest. Linde Koman, jij bent er ook bij in het Jubelpark. Hoe is de sfeer daar?
4: Ja, je hoort het misschien hier achter mij, is een bandje van het Amerikaanse leger aan het spelen. En de sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Ik zie hier cheerleaders rondwandelen. Je kan hier ook bijvoorbeeld een baseballinitiatie krijgen. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten, zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. De gasten die zijn volop aan het aankomen. Daarbij zijn veel Amerikaanse militairen, ook ambassadepersoneel, maar ook bedrijfsleiders uit ons land en politici.
0: En wat gebeurt daar later vanavond nog?
4: Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement, dat trouwens 4 miljoen euro heeft gekost. Want het park is volledig afgesloten voor dit privéfeest. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
0: Dankjewel, Lien. BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
5: Dat is een expert in crisis management en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
0: Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Herregods is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rickaert en Fayo van den Bossen. Christophe van der Goort, dat is voor Herregods de mooiste zege van zijn carrière.
6: Absoluut, hij won de Ronde van Drenthe en hij rit in de Ruta del Sol. Dat waren mooie overwinningen, maar deze Belgische titel slaat echt alles. De 27-jarige Herregods was de snelste inderdaad van een koptrio dat diep in de finale wegreed uit een omvangrijke kopgroep. Jonas Rickaert en Fabio van den Bossen waren de andere twee van dat trio. Renners die normaal gezien als helper rijden in dienst van een kopman, maar nu de kans van hun leven kregen. Zeker omdat de favorieten, Merlier, Philipsen, De Lee en andere sprinters zich al vroeg in de koers buitenspel hadden gezet door niet mee te zijn met een grote vlucht van 60 renners. Ja, hardrijder Herregods is een renner die tot nu toe nooit echt heeft kunnen tonen wat hij echt in zijn mars heeft. Zeker niet sinds hij voor het team van Pogacar rijdt, vorig jaar al, en altijd in dienst van heeft moeten koersen. Maar deze Belgische titel zou wel eens echt een positief keerpunt kunnen zijn.
0: Dankjewel Christophe. En met de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij haalde het voor Lotte Kopecky. Het kan nog onweren vanavond en vannacht. Vooral in het zuidoosten bij minima tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. En we begonnen met de vragen over compensaties na het stilleggen van verschillende festivals gisteravond. Dat gebeurde voor de veiligheid, maar vooral de eventsector klaagt de bemoeienissen van de overheid aan. Meer op 14nieuws.be.
7: Dankjewel. Op de E313 van Luik naar Hasselt vertraagt het verkeer tussen Bilze en Hoeselt. Door hitteschade moet je daarover de pechstrook. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de E40 richting binnenland zijn er filegolven tussen Jabeke en Zwijnaarden. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Grootbijgaarden en Jette. En er rijden geen treinen tussen Denderleeuw en Jette.
8: Radio Bene, The Ratback.
9: Vanessa van Hoven.
7: Goedenavond, de duivels gaan door, de hitte neemt af. Hier in de studio in Brussel staat dus een gelukkige vrouw. En dan is de muziek ook nog top. Zeer welkom, ik ben blij dat je luistert.
8: Radio Bene, The Ratback.
10: Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready

0: Between the Devil and the Deep Blue Sea.
1: Michael Holiday, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Vorige week had ik Suit Yourself bij als album van de week. Het nieuwe album van de Welsche Judith Owen. Dit liedje heb ik bewust gespaard voor vandaag.

0: is working overtime. Whoa! Yeah! Tof, hè? Your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Dat klinkt vet cool, maar dat is het natuurlijk niet. Mensen die totaal niks snappen van wat er gebeurt en toch ongevraagd en vaak ook ongenuanceerd hun mening spuien. En dan ook nog eens lachen op momenten dat er niks te lachen valt. Maar goed, het woord vacation zat erin en de vakantie lonkt. Niet voor de Rat Pack trouwens, het programma loopt de hele zomer door. Maar je krijgt Yannick Bovy als gastheer op zondagavond vanaf volgende week. En dat twee maanden lang.
1: Wolk in de lucht, jij weet wat ik voel. Sneeuw die valt met een zucht, jij weet wat ik voel. Wilde eend in de vlucht, jij weet wat ik voel. Een nieuwe start, ja met kloppend hart storm ik naar voor. Dit keer ga ik door. Daar een zee,

Lelie op het water. Jij weet wat ik voel. Een nieuwe start. Ja, met kloppend hart storm ik naar voor. Dit keer ga ik

风。

0: Eerst Yara, ik voel me goed. En dan Danny Brion. Je voudrais bien rester toujours fidèle. Ik wil wel heel graag altijd trouw blijven, maar het is echt niet makkelijk.
1: Radio Bene, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Het is het laatste voor de zomer, dus ik dacht ik moet een hele grote artiest vinden. En ik heb die gevonden. Shirley Bassey met het album Good, Bad But Beautiful. Dat stond in 1975 13 weken in de Britse albumcharts. Want het was nog maar eens Bassey op haar best. Met een mix van eigentijdse liedjes, showtunes, standards. Allemaal gericht op een publiek dat van veel muziekjes houdt, kun je zeggen. Niet alleen van swing en jazz. Daarom hoor je ook elektrische gitaren naast violen en blazers. En drums die af en toe meer naar rock neigen dan naar jazz. Drie liedjes vanavond uit Good, Bad, But Beautiful. De titeltrack is altijd een goed begin.

Shirley Bassey, topartieste die in haar carrière en op haar leeftijd inderdaad alles heeft gezien dat er te zien is. Good, bad, but beautiful. In de loop van de avond nog twee liedjes uit dat hele straffe album. Ik weet niet hoe de temperatuur op dit moment is buiten. Het zal geen 30 graden meer zijn, dus kunnen we een amazing momentje vertragen? We gaan het gewoon riskeren.

Joshua Hadley met het titelnummer van wat ook een album van de week is geweest het voorbije seizoen, All Hat. Hadley is door en door country, maar hier trok hij de kaart van de swing. Of de country swing. Ik ben heel benieuwd of Michael Bublé dat ook doet op zijn eerste country album dat er later dit jaar aankomt. Bublé treedt vanavond trouwens op in Ierland, in Limerick. En voor Michael wil de echte fan nog wel eens op een vliegtuig stappen. Voor Matt Dusk ook trouwens.

Weer een liedje over een holiday. Let's hop on a plane. Laten we maar eens het vliegtuig nemen. Goh, als de zomer hier de hele tijd zo warm blijft, dan zitten we hier ook goed. Hè, als er maar een beetje water in de buurt is. Gisteren heb je Yannick Bovy voor het laatst gehoord voor de zomer met Zalige Zaterdag. Want ik zei het al, geen Zalige Zaterdag. In juli en augustus. Yannick is dan wel 2 maanden lang gastheer van de Kroener Club hier op Radio BNE. Hij heeft daar geweldig veel zin in. En ik zal ervoor zorgen dat hij af en toe ook wel eens een liedje van zichzelf mag draaien.

Belgisch en oh zo goed. El Tatu del Tigre, groep rond de Pieter Embrechts, die dit liedje ook schreef. Mambo Wonderland, heerlijke mambo in swing van 20 jaar geleden. Vicky uit Weinigem laat ondertussen weten dat zij volgende week op een trein hopt om Michael Bublé te gaan zien in Engeland. Dat lijkt mij echt een heerlijk vooruitzicht. En ook nog beter voor het milieu en zo. Ja, lieve mensen, het leven is oh zo kort, dus koop dat ticket voor de artiest die je graag eens wil zien. Zelf was ik bijvoorbeeld heel graag naar Amy Winehouse gaan kijken live. Maar dat is natuurlijk een kans die niemand nog krijgt. In elk geval, dit was Amy live bij de BBC 11 jaar geleden. Well,

0: Why don't you come on over, Valerie? Vroeg Amy Winehouse. En Rosemary Clooney maakte dat concreet. Come on to my house. Het is dat Freddy er geen uitnodiging aan toevoegt, maar hij laat weten dat hij geniet van frisse rosé op zijn terras in Herne en ook van de muziek van Radio Bene, The Rat Pack.
1: Radio Bene, The Rat Pack.
2: Album van de week.
0: Good, Bad, But Beautiful van Dame Shirley Bassey. In januari wordt ze 90 en vorig jaar heb ik haar nog kort zien optreden. Ze zingt nog altijd iedereen naar huis. Dat was al zoals kind trouwens. Zelfs in de lagere school liep ze te zingen, maar dat vonden de juffen en meesters raar genoeg niet tof. Integendeel, toen ze bij het schoolkoor ging, vroeg de leerkracht om stiller te zingen. Stiller. Nog stiller. Tot ze letterlijk op de gang stond te zingen. Shirley had haar stem gevonden en door de tegenstand op school hield ze het daar heel snel voor bekeken. Op haar 14e ging ze van school om in een fabriek te gaan werken. En in het weekend trad ze dan op in cafés en clubs, waar het publiek wel zeer enthousiast was. Al sinds de vroege jaren 50 werd Shirley Bassey een van de populairste artiesten van het Verenigd Koninkrijk. En, goed om weten, ze kan het ook echt wel stil, zoals ze hier bewijst. MUZIEK

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft duizenden gasten uitgenodigd. Onder hen ambassadepersoneel, bedrijfsleiders, militairen en politici, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. En Linde Koman is er ook bij.
1: De sfeer, dat is een soort mix tussen een festival en een Amerikaans volksfeest. Het feest moet de grootsheid van de VS in de kijker zetten. Zo lijkt het wel, op de manier dat president Trump dat zelf ook graag doet. Het officiële programma begint met speeches van de ambassadeurs in ons land. Ook premier De Wever zal kort speechen en NAVO-baas Mark Rutte. Daarna is er countrymuziek, nog een droneshow en vuurwerk. Maar er komt ook veel kritiek op dit evenement. En ambassadeur Bill White, die is zelf ook heel omstreden. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als president Trump en is al verschillende keren in aanvaring gekomen met de federale regering.
0: BeFast stuurt een hulppakket naar Venezuela na de zware aardbeving daar. Die kostte al aan meer dan 1400 mensen het leven, maar tienduizenden anderen zijn nog vermist. De zending bevat vooral materiaal, maar er is ook een expert gestuurd, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
2: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Grootrechterdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
0: Het Belgische hulppakket maakt deel uit van een bredere Europese samenwerking. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen. In een sprint met de drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen.
3: Ik had gewoon in mijn hoofd ik meer gewoon alles uithalen, want dat is waarschijnlijk mijn enige kans ooit om Belgisch kampioen te worden. Op het moment dat ik over de meter rijd, besef ik het niet helemaal. Maar nu begint wel te dagen. Ik wist wel dat ik goed was en ben gewoon blij dat ik nu, als ik dan de kans krijg om voor mijn eigen te rijden, dat ik wel kan tonen dat ik ook koersen kan winnen.
0: En bij de vrouwen is Shari Bossuyt de nieuwe Belgische kampioene. Zij was in een sprint sneller dan Lotto Kopecky en Sandrine Tas. Bossuyt was heel emotioneel na haar zege.
4: Ja, ik hoop dat dit een start is van iets heel moois. Ik was al super blij met die rit in de Vuelta en dan dit vandaag. Ik heb er echt geen woorden voor.
0: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi tot twee keer toe zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificatie steed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. In die finale werd hij vierde. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10honderdste. Het kan nog onweren vanavond en vannacht, vooral in het zuidoosten dan. Op de andere plaatsen zijn er wolken en opklaringen bij minimaal tussen 14 en 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Strombeek en Jette. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring is dat een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
6: Radio BNE, The Ratback.
7: Vanessa van Hoven.

0: with a sigh. Who's your little peachy pie? The cuckoo in the clock went cuckoo. Though I'm just a little cuckoo, I am not as cuckoo as you. Then he closed the door and withdrew. A cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo, a cuckoo.
1: Die had zeker wel in het schoolkoor mogen zingen. Zo stil als hij zong Bobby Troop, Cuckoo in the Clock. Vanaf september hou ik weer de Crooner Club open op zondagavond. Juli en augustus is dat de beurt aan Yannick Bovie. Suggesties mag je trouwens altijd doorsturen via het Radio Beni-kanaal op VRT Max. Joke van Alten uit Boom vroeg mij onlangs om Shape of My Heart van Sting nog eens te draaien, maar dan in de versie van Karin Souza.
2: It is a card. As a meditation.

Joe Lemans in 1959, diep in mijn hart. En daarvoor die prachtige versie van Shape of My Heart door Karen Souza. Ik heb nog niet zo heel veel muggen gezien de jongste weken, maar wel bijzonder veel mieren. Dat is niet tof, daar worden ook zeer weinig liedjes over gemaakt. Over vlinders daarentegen, zeker wel. En vlinders, die zijn altijd welkom.

Je hebt de verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. En dit was ook half speels, half droevig. De Butterfly Song van Pink Martini. Eentje is geentje. En dat geldt dan zowel voor vlinders als voor liedjes over vlinders. Ik herinner mij dat er een heel tof Frans liedje was toen ik pas voor de radio werkte. Liedje van Thomas Fersen, Les Papillons. En ik dacht, dit lijkt mij een uitstekend excuus om dat vanavond nog eens te draaien.

Thomas Fer zijn net geen 30 jaar geleden over Les Papillons, de vlinders. En hij komt toch wel naar ons land, zeker op 24 februari volgend jaar, naar het Koninklijk Circus in Brussel. Oké, genoeg over vlinders. Ze zijn zeer mooi, ze zijn kleurrijk. Maar als huisdieren heb je er niks aan. Aan honden daarentegen. Brenda Bie wordt er helemaal lyrisch van. Oh.

Het mag duidelijk zijn dat er daar in Wales van alles in de grond zit. Nog zo'n vocaal powerhouse uit Wales, Sir Tom Jones. En straks draai ik nog een liedje uit Good, Bad, But Beautiful van die andere zoetgevoisde mistoren uit Wales, Dame Shirley Bassey. Eerst de fluwelen stem van Nathaniel Coles. Geen sir, geen duke, maar gewoon king. Nat King Cole.

Als je deze herkend hebt, dan was je er wellicht bij tijdens de Red Packing Concert in 2019. Maureen, voluit Maureen van Herbergen, samen met de VRT Big Band. Het was haar debuut met Big Band L-O-V-I. Ja, ik heb net gezegd, ze presenteert bij M&M. En ik vond het zo straf wat ze gedaan heeft. Ik zie ze daar nog staan in haar roze jurk. Prachtig. Ze is er niet bij op zondag 8 november... voor ons allerlaatste concert. Radio BNE The Red Pack Live in Concert. Best of Christmas. De namen van de grote artiesten die wel meedoen, die vind je allemaal op onze Facebookpagina en ook op VRT Max natuurlijk, waar je meteen ook tickets kunt bestellen. Mocht je er graag bij zijn, ik kan het alleen maar warm aanbevelen. Op de E19 een kwartier vieren naar Antwerpen van voor Kleine Bareel door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. En op de binnenring rond Brussel ook een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Jette.

Met de Beantones naar de San Fernando Valley. De Beantones is een jazzkwartet dat is opgericht aan Berklee College. En dat nu via Instagram de wereld verovert, zeg maar. Vier geweldige stemmen. En die jongens zijn dan ook nog een stuk voor stuk schitterende muzikanten. Wie er nog aan twijfelt of swing en jazz ook nog jonge mensen aanspreekt, reken maar van yes. Hilde uit Ranst en Fons uit Loreningen, die hebben allebei los van elkaar laten weten dat ze diep onder de indruk waren van die nieuwe single van Jeff Goldblum en de Mildred Snitse Orchestra, If I Only Had a Brain, met vocale steun van Cynthia Erivo. En of ik dat liedje alsjeblieft nog eens zou willen draaien voor de zomer. Hilde, Fons, hadden jullie het niet gevraagd? Ik had het toch spontaan gedaan.

0: Ik vind dit ook zo fantastisch. If I Only Had a Brain, Cynthia Erivo en Jeff Goldblum met zijn orkest. Liedje uit The Wizard of Oz. Jos laat weten dat hij bijna klaar is met de vakantie. Morgen komen ze terug uit Piemonte, waar er vanavond dus wel naar Radio Bini de Red Pack wordt geluisterd. Vind ik tof. Mr. Ghost, die heeft zelf ook plannen. Hij gaat zijn skelet nog eens uitlaten. En dat mag midden in de stad zijn.
1: Pas op, kijk uit. Ik hoor geluid achter de ruit. Komt iemand aangeslopen? Wie gaat zo laat nog langs de straat? Het is Mr. Ghost, who's going to town. Met hoed en stok gaat hij in rok, totaal op schok. Wat heeft hij te verliezen? Hij schudt koket met zijn skelet.

0: It's a ghost, ghost town. En volgens Tony Bennett is de leukste town Chicago.
1: Radio Bene, The Rat Pack.
2: Album van de week.
0: Good, Bad, But Beautiful. De derde keer Shirley Bassey. Goeie wijn behoeft geen krans. Wel, als het kan, een enthousiast publiek.

Shirley Bassey op ons album van de week. Good, bad, but beautiful. Baby, I'll be your audience. Er zal veel volk naar I Love It komen kijken. Want hij doet het zonder broek. Pants is overrated.

Kira Sand, Baby, Don't You Tear My Clothes. Vanaf morgen, een paar weken lang hier op Radio BNE. DAB Plus Radio's te winnen. Ik kan nog één artiest draaien. Het is misschien de grootste van allemaal. Ella Fitzgerald. Geniet van de zomer en van de Red Pack met Yannick. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot privéfeest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn er bijna 9000 aanwezigen. Veel hooggeplaatsten, zoals premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. Maar ook ambassadepersoneel, militairen en bedrijfsleiders. Ieder van hen heeft zijn eigen redenen om erbij te zijn.
1: Sfeer en gezelligheid zit goed. En het is echt typisch Amerikaans. Dus je voelt het helemaal in Amerika.
2: On a un restaurant centre-ville de Bruxelles. Ambassadeur Bill White, il était manger chez nous. Et après, ils nous avons invité pour venir ici.
3: Wij zijn hier eigenlijk als vertegenwoordigers van de Antwerpse diamantenindustrie. Die feest is een enorme belangrijke economische relatie eigenlijk voor Antwerpen.
0: In de buurt van het Jubelpark was er ook protest. Een buurtcomité en verschillende organisaties die oproepen tot meer klimaatactie verzetten zich tegen het evenement. In Essene, een deelgemeente van Afflichem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is asbest vrijgekomen. Maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
4: Wij hebben nu een perimeter ingesteld sinds deze ochtend. Het is een behoorlijk grote perimeter, omdat we op zeker willen spelen. De school die in de onmiddellijke omgeving ligt van waar de vuurhaard was, die houden we dicht. Dus maandag en dinsdag zal die school gesloten zijn en we vangen de leerlingen op in de cultuurzaal van de gemeente.
0: Mensen uit de buurt mogen niet in hun tuin of op hun terras tot een specialist morgen de vervuiling kan inschatten. In Istanbul in Turkije heeft de politie een 50-tal mensen opgepakt tijdens een Pride-optocht. Pride-optochten en andere LGBTQ-demonstraties zijn in Turkije verboden. Dat was ook het geval met de optocht van vandaag, officieel om veiligheidsredenen. Ondanks het verbod probeert de LGBTQ-gemeenschap toch elk jaar een Pride-optocht te organiseren. Sport. Rune Hergots is verrassend de nieuwe Belgische kampioen wielrennen. In een sprint met drie outsiders klopte hij Jonas Rikaert en Fabio van den Bossche. Rikaert beseft dat hij er dichtbij was.
5: Uiteindelijk moet ik wel tevreden terugkijken op mijn wedstrijd. Ik denk dat ik gewoon een hele goede wedstrijd reed. Altijd mee met de goede groep. Dat is gewoon een kwestie van de frisse benen nog te zoeken op het einde. Die had ik precies niet meer. Het was op, ik moet er eerlijk in zijn. Ik dacht dat ik hem ging in. Maar ik voelde al heel snel dat ik moest gaan zitten. Dat is zonde.
0: En op de Diamond League atletiek meeting in Parijs heeft Michael Obasuyi zijn eigen Belgisch record verbeterd op de 110 meter horde. In de kwalificaties deed hij er 300ste af, in de finale nog eens 600ste. Het nieuwe record staat nu op 13 seconden en 10 honderdste. In die finale werd hij vierde. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

wachten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Sander, een heel goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Voor het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White zo'n 4,4 miljoen euro ingezameld. Op de borden aan de ingang prijken naast Amerikaanse multinationals opvallend veel Belgische bedrijven. Allemaal sponsors die bijdragen aan het spektakel. Het gaat onder meer om chocolatier Leonidas, lijmfabrikant Soudal of transportbedrijf HS'ers. In de marge van het feest in het Jubelpark waren er ook protesten van buurtbewoners en organisaties die zich verzetten tegen de regering Trump. Deze manifestant zegt dat het feest gewoon een manier is van Trump en vicepresident Vance om geld binnen te halen.
1: The party is not an event for all the Americans in Belgium or even the people of Brussels. It's an event for friends of Donald Trump who want to show that they love Donald Trump. This isn't even the official U.S. celebration that was passed by the Congress. This was a separate company set up by Donald Trump and J.D. Vance to figure out a way to get a lot of money out of it.
0: In Essenen, een deelgemeente van Africhem in Vlaams-Brabant, mogen buurtbewoners uit enkele straten nog niet in hun tuin of op hun terras na een brand afgelopen nacht. Die brand ontstond door een blikseminslag en er is zeker asbest vrijgekomen. Uit voorzorg is er een perimeter, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de vervuiling is, zegt burgemeester Walter de Donder.
2: Er zijn sowieso asbestresten in de dakgoten, op de daken, in de voortuinen enzovoort. En dus hebben wij de aanpalenden van die straten allemaal persoonlijk bezocht om te melden dat ze verzocht worden om niet in de tuinen te gaan, geen terrassen te poetsen of wat dan ook, niks op te kuisen en te wachten tot de specialist bodemonderzoek morgenmiddag komt die zien wat er precies moet gebeuren. En dan gaan we beslissen hoe mensen al of niet aan de slag kunnen met opruimen of niet.
0: In afwachting moet een school in de buurt ook dicht blijven, morgen en overmorgen. De leerlingen worden opgevangen in de cultuurzaal van de gemeente. In Oeganda zijn de twee grootste onafhankelijke mediagroepen gesloten door sterke man Muhoozi Kainerugaba. De legerchef en zoon van president Museveni schrijft op X dat hij niet gelooft in de vrije pers. De Daily Monitor is Oeganda's belangrijkste krant en NTV Oeganda is een van de grootste commerciële zenders. Het was al slecht gesteld met de persvrijheid in Oeganda. Voor en na de omstreden presidentsverkiezingen dit voorjaar werden verschillende journalisten opgepakt. Op het WK voetbal trappen Zuid-Afrika en gastland Canada rond dit uur de 16e finales op gang. Beide ploegen staan voor het eerst in de knock-outfase van het WK. En bij Zuid-Afrika staat er met Hugo Broos een Belgische bondscoach langs de zijlijn. Afwisselend wolken en opklaringen. In de Ardennen kan het nog onweren, minima rond 18 graden vannacht. Morgen opnieuw zonnig en rond 26 graden in het centrum. Ook dinsdag en woensdag hetzelfde weer met een kleine kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: VRT Radio BNE Live.

0: VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het Jubelpark in Brussel is een groot feest aan de gang voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft bijna 9000 gasten uitgenodigd voor een privéfeest. Daarbij hooggeplaatste gasten zoals premier De Wever en NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Lien de Koman, jij bent erbij. Wat is daar te beleven?
1: Ja, het officiële programma is hier volop aan de gang. Dat begon wel slecht, want de microfoon van de zangeres werkte niet tijdens het Amerikaanse volkslied. Ambassadeur White ging zelf naar het podium om haar terug te halen voor een tweede kans. White is duidelijk in zijn element op het podium, maakte veel grapjes. Complimentjes had hij voor premier De Wever en voor de hele regering. Opmerkelijk toch na de zware diplomatieke spanningen van een paar maanden geleden. Ook NAVO-baas Mark Rutte heeft net gespeeched. Hij benadrukte het belang van sterke transatlantische banden. De toespraken gaan hier nog even door en straks sluit de avond af met vuurwerk.
0: Dankjewel, Lien. In Venezuela blijft de dodentol van de aardbevingen stijgen. De teller staat er nu al op 1430 doden. Het is erg onduidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. De schattingen daarover lopen uiteen van honderden tot ongeveer 50.000. Nederland stuurt een hulpschip dat lag in Curaçao aangemeerd, op 300 kilometer van het getroffen gebied. Het schip heeft water, eten en andere hulpgoederen aan boord en een waterzuiveringsinstallatie. Ook ons land stuurt hulpgoederen. BeFast coördineert die zending en stuurt ook een expert, zegt Pierre Steverling van Buitenlandse Zaken.
2: Dat is een expert in crisismanagement en hij zal helpen in de missie van de Europese Commissie daar rond. En dan het sheltermateriaal zullen wij versturen samen met het Groothertogdom Luxemburg. Dat zijn vooral basisbenodigdheden rond onderdak zoals tenten.
0: De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op dat crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen, het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. Vandaag was de hitte bij ons al wat minder dan de voorbije week, maar in Duitsland is opnieuw een record gesneuveld. Daar steeg het kweeklokaal naar 41,7 graden. Het is al de derde dag op rij dat er in Duitsland een temperatuurrecord gemeten wordt. Ook in Polen, Tsjechië en Hongarije werden vandaag de hoogste temperaturen opgetekend sinds het begin van de metingen. In de 16e finales van het WK voetbal speelt het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos op dit moment tegen gastland Canada. Geert, het verslag.
3: Wel, voorlopig is er nog niet gescoord in deze vrij matige wedstrijd. Canada is wel de betere ploeg, kreeg ook de betere kansen, maar die werden 1-1 gemist. En Canada had ook een strafschop kunnen, misschien wel moeten krijgen, maar die kwam er uiteindelijk niet. En inderdaad, het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos, die was redelijk begonnen, maar zakte naar het einde van de eerste helft toe toch wat weg. Broos is met zijn 74 de oudste coach die een knock-out wedstrijd mag coachen. Stand bij de rust tussen Canada en Zuid-Afrika 0-0.
0: Dankjewel, Geert. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, maar meestal droog. Maxima tot 27 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.

0: uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Door het wassende water van de rivier kwam de man wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: Het feest in het Jubelpark in Brussel naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten zit erop. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had bijna 9000 mensen uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en hij benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De vaas toont een adelaar die neerstrijkt op een geslepen diamant. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Geert Heeremans, het was lang wachten op het winnende doelpunt.
2: Ja, maar Canada gaat toch verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op dat verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn van de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wat wel zeker is dus dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: Dankjewel, Geert. In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een zege gisteren tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en het bijhorende ticket voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Belgische vrouwen verloren hun laatste wedstrijd van Nederland met 0-3. Het weer, vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien, temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig, later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden, aan zee 21 graden. De dagen daarna afwisselend zonnewolken en kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Maasmechelen in Limburg is een jongeman verdronken in de Maas. De jongen uit Hasselt was met vrienden naar de Maas getrokken om wat verkoeling te zoeken. Maar door het wassende water van de rivier kwam hij wellicht in moeilijkheden. Laurien van der Heijden van het parket in Limburg.
1: Een 25-jarige jongeman is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas, in Maasmechelen, aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: Zo net is er in het Jubelpark in Brussel met een groot vuurwerk een punt gezet achter het feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij had duizenden gasten uitgenodigd. Daarbij hooggeplaatste gasten, zoals NAVO-baas Mark Rutte, maar ook ambassadepersoneel, militairen en heel wat mensen uit het bedrijfsleven. Premier Bart De Wever gaf als laatste een toespraak en benadrukte de goede band tussen ons land en de VS. Ter ere van deze verjaardag schenkt ons land een speciale kristallen vaas, gemaakt uit aarde afkomstig van enkele belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Russische president Poetin heeft crisisberaad gehouden over het tekort aan brandstof in het land. Dat is een gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. Aanwezig op het crisisberaad waren vertegenwoordigers van ministeries en toplui van oliebedrijven. Volgens staatspersagentschap TASS gaf Poetin op de bijeenkomst toe dat er files zijn aan benzinestations en dat brandstof niet altijd voorradig is. Poetin beloofde dat er vanaf volgende maand meer brandstof zal geproduceerd worden. De aanvallen van Oekraïne hebben vooral de Krim getroffen. Dat is het schiereiland dat Rusland illegaal heeft geannexeerd. Tankstations mogen er geen burgers meer bedienen, alleen nog militairen. Maar ook in de rest van Rusland is er intussen tekort aan brandstoffen. De Israëlische regering heeft de Armeense genocide erkend. En die stap zorgt voor diplomatieke hoogspanning met Turkije. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden tot 1,5 miljoen Armeniërs gedood in het Ottomaanse Rijk, het land dat later Turkije werd. Turkije verwerpt dat het om een genocide ging. De erkenning is dan ook een provocatie richting Turkije. De Turkse president Erdogan beschuldigde Israël in 2023 al van genocide op de Palestijnen. Volgens Turkije probeert Israël met dit politieke besluit haar eigen misdaden te verhullen. Op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Het verslag is van Geert Hedemans.
2: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: In het hockey hebben de Belgische mannen ook hun laatste wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions versloegen Australië met 5-4. Met een eerdere zege tegen Nederland had België zich al verzekerd van de eindwinst en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Vannacht soms bewolkt met kans op wat gedonder en een bui. In de Ardennen fellere onweersbuien. Temperaturen rond 18 graden. Morgen eerst licht bewolkt tot zonnig. Later stapelwolken, meestal droog. Maxima tot 27 graden. Aan zee is dat 21 graden. De dagen daarna afwisselend zon en wolken. Kans op een bui en temperaturen rond 25 graden. Dat was het. Ik wens u nog een zachte nacht. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. En meer nieuws vindt u ook altijd op vrtnieuws.be.

sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier, waarop ze valt.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mateijn. In Maasmechelen in Limburg is een jonge man verdronken in de Maas. Hij was met vrienden naar de rivier getrokken om wat verkoeling te zoeken, maar door het wassende water van de Maas kwam hij wellicht in moeilijkheden. Er is een onderzoek gestart, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
1: Een 25-jarige jonge man is zondagavond om 8 uur om het leven gekomen tijdens een zwempartij in de Maas in Maasmechelen aan de grens met Nederland. De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen waarin dat het voorval zich spijtig genoeg heeft kunnen voordoen.
0: In het Jubelpark in Brussel is de voorbije avond een feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten georganiseerd. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park volledig afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte 4 miljoen euro. Een verslag van Linde Koeman.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: In de plantentuin van de Universiteit van Gent staat een zeldzame reuzenaronskelk in bloei. Die bloei gaat gepaard met een sterke geur van rottend vlees. Daarmee lokt de plant aasvliegen voor de bestuiving. De reuzenaronskelk in Gent is 2 meter en 29 cm groot geworden. De bloei duurt minder dan 72 uur, maar door het warme weer zou de plant ook sneller uitgebloeid kunnen zijn. En op het WK voetbal heeft Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. Een verslag van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op een bui in de Ardennen. Ook onweer bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken, maar wel droog bij temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Het zijn solden in de designer outlets van Roermond.